0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
2: Galaxy Radio.

0: geen Jan, ik zat weer in die kooi, man. Geef mijn jongen 20 stuks, zo van kijk wat je met die zooi kan. Zij vroeg wat een pasfoto is, ik zei ja, daar word je mooi van. Period.
1: We are. Your daily playlist provider.
2: You know his name.
1: We are Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744
2: 4774.
3: This is Galaxy. It's 4 a.m.
2: Galaxy Radio. We're outside for the summer.
4: Right here.

0: deze shot die geeft mijn hoofdpijn, man.
1: Ja? Bro, laat dat dan.
0: Ja, maar weet je wat het is? Ze waren helemaal crazy. Ze kwam laatst met een soort allo-setje.
1: Wow.
0: Bro, je moet berekenen, ze lijken op Laro.
1: Yeah?
0: En ik was ook nog helemaal blij met de reposado. Kom hoor.
1: Bro, lastig, man. Laten we dit laten horen. Kijken wat ze daar zegt.
2: Grab your friends, hit the beach.
3: Sweeter than no summertime vibes.
2: Turn up the music and let Galaxy be the soundtrack to your summer.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m. Galaxy Radio.

since I was six. I tap dance all on a brick.

0: Get more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen gaan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

volle trots, mijn bos vooruit. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap vooruit is gerelateerd aan jou, dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb wat bad bitches hier, oh. En elke nacht misschien wel

0: It's Galaxy in the Morning. Keep them loaded. Let's take you to Miami, man. Will Smith. Oh, man, that's a one for you. Hey, but we also got some Throbian Car coming through featuring the beautiful Jade Lauren with the Hoch. Let's go get it. Good morning.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Danny hier van Flava in Ja Ears. Aankomende week een interview met Jordi Simons van The Prodigy of Mobb Deep tot en met The Rafting Goods.
3: Here comes the man who played it. Yeah, yeah.
2: Hij kan het allemaal en hij deed het allemaal. En dat hoor je onder andere terug zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Moms,
1: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is het Galaxy News. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen gaan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Galaxy Radio.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: Every day, all day is Galaxy. Big hits, big action. Man, some LL Cool J is coming through for you with the something like a phenomenon. Yes, sir. But first, though, Dior with the Gold Mama. Let's go get to it. Good morning. It's loaded.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Hey, Danny hier van Flava in Ja Ears. Aankomende week een interview met Jordi Simons van The Prodigy of Mobb Deep tot en met The Rafting Goods. Here comes the brand new flavor. Hij kan het allemaal en hij deed het allemaal. En dat hoor je onder andere terug zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: These are the bangers on Galaxy.
3: Better give me respect, give me respect.
4: Yeah, I'm in my go, yeah, you go, girl.
3: What's on my mind? I heard love is blind. True love hard to find.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
2: Dit is het Galaxy News. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media inmiddels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden veelal jonge migranten probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Fidek, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
3: Gratis entree.
4: Skateverhuur.
3: Demonstraties van professionele skaters.
4: Lekkere foodstands.
3: En de beste beats van diverse DJ's.
4: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
5: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Galaxy Radio.

0: and that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
2: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit, waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Ze letten onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media middels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden veelal jonge migranten probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Vliedek, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes!
1: Ja, pak alvast maar het strandbedje en een cocktail erbij, want het is de laatste dag van de maand en de laatste dag van de week. Vrijdag dus, bijna weekend. En mogen we alvast gaan vieren. Zometeen mag de tv uit en de radio aan. Zometeen dus TV off komt eraan. Kendrick Lamar. Na deze Beyoncé komt eraan. Galaxy Radio.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.
2: America has a problem.

0: Nou, als er iemand veel plezier gaat hebben deze zomer, is het wel Frenna. Je hoorde met Girls Wanna Have Fun. Een track die uitkwam in 2024, maar hij blijft hits pompen. Onlangs postte hij dus weer een snippet van een nieuwe track die er aan gaat komen voor de zomer. Dus waarschijnlijk een mooie zomer voor Frenna. Zometeen een track uit 2011, een throwback die ik zelf altijd pompte in de auto. Eerst nog TV Off zometeen.
1: From your car radio to your phone. Everywhere we go. Download the free Galaxy Radio app. You get it anywhere.

0: Van Kendrick Lamar gaan we meteen door naar zijn aartsrivaal. En waarschijnlijk kun je al raden wie dat is. Het is 2009 en ik zie een artiest op tv waarbij ik meteen verkocht ben. Een videoclip met daarin de muziek die klinkt als meerdere rappers samen. En ik wil die man meteen gaan volgen, maar in die tijd was er nog weinig social media, dus een artiest volgen was daarin wat lastiger. Een jaar of twee later komt hij weer op mijn radar en ik ben meteen weer verkocht. Ik had een nieuwe auto, speakers erin en ik zette zijn muziek op een USB'tje in die tijd nog. In mijn radio en die tracks van zijn nieuwe album die pompten door mijn speakers heen. Heerlijk zo, begin oktober, nog een beetje warm buiten en raampjes open. En deze track die pompte meteen door die speakers heen. En ik ga hem meteen met je delen. Ik vind hem heerlijk. Hij heeft in Nederland misschien nog wat weinig gedaan, die track. Maar in Amerika wat meer. Make Me Proud komt eraan. Drake en Nicki Minaj bij Galaxy Radio.
1: Galaxy Radio. Sunshine, bars and beats.

0: De ramen open bij Make Me Proud. Drake hoorde je Nicki Minaj. Eerder je hoorde I Love It Kibba. En je hoorde Yeezy, Lose My Mind in de Galaxy Radio. Hele hoop tracks voor je. En zometeen nog een lijst aan tracks die jouw werkdag, jouw laatste werkdag deze week, wat beter gaan maken. Hoop ik in ieder geval voor jou. Mocht je nou echt zeggen, ik wil graag mijn eigen track horen, blijf dan even hangen. Dan kun je zometeen misschien jouw nummer insturen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Kun jij het nazeggen? Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Het was een kinderrijmpje van vroeger die zij gebruikt hebben om dit nummer te maken. En zij maakte hun eigen intro met Peter Piper picked peppers, but Run rocked rhymes. Je hoorde dus hier bij Galaxy Radio. Peter Piper, Run DMC dus. Zometeen ga ik voor jou een paar tracks draaien. Alleen, jij mag dus meestemmen. Jij mag bepalen welke tracks je gaat horen. Eigenlijk gaan we er eentje van kiezen uit die tracks. En we noemen het jouw favoriete working track. Jij mag hem doorsturen op jouw werkdag om jouw werkdag beter te maken.

0: Die Trap Dickie, daarvoor die Punta Cana, Ronnie Flex en Karel. Een track die wat mij betreft de zomerhit van dit jaar is. Ik hoor hem op straat, ik hoor hem mensen zingen. En hij zit over de 8 miljoen streams heen. Oftewel, dat kunnen we zeker wel een hitje noemen. Hey, zometeen jouw favoriete rookie track. Dan gaan we hem straks voor je draaien. We are
1: Galaxy. This is where the biggest stars come to play.
2: Hey, every day's a party.
1: Yo, this is Galaxy.

0: check it, check.
1: Check out the
0: music. Next.
2: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis, na de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Ze let onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
5: Gratis entree.
4: Skateverhuur.
5: Demonstraties van professionele skaters.
4: Lekkere foodstands.
5: En de beste beats van diverse DJ's.
4: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Wes.
1: Goedemorgen, het is 11 uur geweest. Dat betekent nog steeds een vol uur met Wes op Galaxy Radio. En ik ga jou zometeen jouw werkdag doorhelpen met jouw tracks. Jij mag daarin jouw tracks insturen, jouw favoriete working tracks. Stuur ze door naar 085-029-4x2. Is nog Stay for Life, A$AP Rocky.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Jij vraagt, wij draaien. We draaien dus jouw favoriete working track. En ik heb hem binnengekregen van je via 085-029-4x2. En ik ga hem voor je draaien. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? We gaan terug naar 1992, een gouden periode van de New Yorkse hip-hop. Rap wordt steeds serieuzer, de sfeer in New York is rauw. Veel armoede, veel criminaliteit, maar hip-hop groeit uit tot een wereldwijde beweging in die tijd al. En rappers worden steeds meer gezien als verhalenvertellers. En daar past deze goed bij, een nummer wat nu 2,5 miljoen views heeft op de videoclip. En ik ga hem voor je draaien. Cool G-Rap komt eraan.
1: Yo, what's up everybody? It's Usher.
2: It's Coyle Ray.
3: It's your girl Nicki Minaj.
4: And this is Galaxy.Radio. Home for hip-hop, R&B, and Afro music.
5: Oh yeah, word up. Word the mother. It comes G-Rap with another one, y'all. We gonna swing this like this.
6: I'm

0: Emotie tegenover luxe, waarin de Audi RS6 dus symbool staat in het nummer van Distinctie, de Galaxy Radio. Ja. De auto. Ja, ik ben zelf niet zo'n autofreak, moet ik zeggen. Ik ken mensen om me heen, vrienden van me, die zijn grote autofreaks. Ze zien een auto rijden, die weten precies dat merk, dit wil ik hebben. En later heb ik ook zo'n auto. Alleen, later komt nooit en ik rijd nu eigenlijk gewoon in een hele simpele auto. Komt ook een beetje omdat ik zelf in de binnenstad woon. Heb je daar een grote auto nodig? Nee, rij ik heel ver. Ja, soms naar de studio. Maar goed, ik red me wel met mijn auto. Ik had vroeger een auto, en mijn allereerste auto waar ik lang voor gespaard heb. Ik heb er eerder al over verteld. Een auto waarbij ik echt trots was dat ik hem had. Lang gespaard bij de supermarkt. Echt jaren voor gewerkt. Uiteindelijk 19 jaar en dan kun je die auto kopen. Alleen was het een vrij dure auto in de nieuwkoop. Dus als je hem dan koopt voor 4000 euro, kan het eigenlijk weinig voorstellen. En ik heb het geweten hoor. In de jaren die daarna kwamen heb ik er enorm veel lol aan gehad. Maar ik had geen enkele cent te makken. Ik had geen geld voor benzine, geen geld voor reparaties. Mijn ouders betaalden gelukkig nog best wel veel. Maar de APK's die werden nogal duur op een gegeven moment. Hij zoop benzine, hij zoop olie. Eigenlijk bij één keer gas geven had je eigenlijk al een bijna lege tank. Dus daarbij heb ik de plank al misgeslagen, maar ik heb er enorm veel lol aan gehad. Ik zou wel aangeven bij jou als aanrader. Als je een auto koopt en hij is duur in de nieuwkoop en hij is goedkoop in de tweedehands koop, dan zou ik zeggen, koop iets anders. Koop een klein autootje, daar kun je veel langer mee. En dan heb je misschien wat meer geld over uiteindelijk. Kleine tip van mij, maar goed, een auto is een auto. En ik kan wel zeggen, ik deed het op mijn eigen manier. Net als deze, My Way.
1: Yeah,

0: Dan zit je al 10 jaar in het vak en dan blijf je hits pompen. John Afrezen hoor je bij Galaxy Radio. Hey, ik moet jou alvast gaan vertellen wat je zo meteen gaat horen. Straks dus gaan wij Noah No draaien. Lil Kleine Ewa Savi komt er zo meteen aan. En straks een lunchbreak mix voor jou, je lunchpauze. Maar eerst nog deze. Why komt eraan.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Galaxy Radio.
2: This is what your favorite station sounds like.
3: I want the big one. I want the big one. I want the

trekken. Zometeen hebben wij Sydney Gregor voor je klaarstaan voor een lunchbreak mix om jouw lunchpauze meer energie te geven. En die heb jij nodig voor je laatste werkdag. Bijna weekend en misschien wel bijna vakantie voor je. Dat zou lekker zijn. Hey, tot maandag. Daar ben ik er weer. I just want us to be together. At your job, in your crib, and all around the world. Everywhere I go, I keep you by my side. Listen everywhere on our free Galaxy Radio app. Download it now. Cold drinks, warm nights. This is what you want. Every day. And the hottest beats from hip-hop, R&B, and Afro beats. We are Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. Tussen afgelopen weekend en woensdag reden er 8141 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken en kon daardoor niet worden beboet via het camerasysteem, dat zaterdag en zondag werd geïnstalleerd. Rijkswaterstaat verstuurde al 567 processen verbalen, die volgens een woordvoerder allemaal tot een boete zullen leiden. NS kan nog niet inschatten wat de gevolgen zijn van de aangekondigde landelijke OV-staking op 9 september. Vakbond FNV heeft de 24-uur-staking nog niet officieel aangemeld en dat is wel vereist. FNV kondigde de staking vrijdag aan uit onvrede over kabinetsplannen rondom bezuiniging op de sociale zekerheid. NS benadrukt dat een staking van 24 uur een grotere impact heeft dan een staking van afgelopen 24 juni. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis, na de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. En dan tot slot het weer. In het noorden van het land blijft het vanmiddag met maxima tot 20 graden koeler en er is zo kans op onweer. Elders wisselen wolken en zon elkaar af en blijft op de meeste plaatsen droog met een temperatuurverschil tussen de 24 en 30 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
7: The city clocked in.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
12: Galaxy Radio.

echt koppig. Natte natte pola, echt soppig. Laten vechten voor die dik, best koppig. Ze wil wiepen in de bosjes, echt vossen. Konjo, ze zegt maar atje tabo dan mee donjo. Met jij bij de darbo, man dabo sonjo. Goeie waistline, ze wil zitten op mijn visie, noem het FaceTime. Konjo, zet het in de konjo.

0: girls, they
1: more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
0: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 PM. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. Het Australische verbod op social media voor jongeren onder de 16 jaar heeft in de eerste 3 maanden gezorgd voor een kleine daling van het aantal minderjarige gebruikers. Dat blijkt uit een rapport van eSafety, de Australische toezichthouder van online veiligheid. Dat resultaat is een tegenvaller voor de Australische regering. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the coach.
4: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
5: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
3: Galaxy Radio.

take this serious. Your number one

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774.
2: This is Galaxy. It's 2 PM. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: The city clock in.
4: In your car on the app.
5: The city clock in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
8: Galaxy Radio.

0: We are Galaxy Radio.
1: You already know.
2: You know my name.
0: Hey. We are your daily playlist provider.
3: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even vijf.
4: Jacques Chirac.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
2: Gratis entree.
3: Skateverhuur.
2: Demonstraties van professionele skaters.
3: Lekkere foodstands.
2: En de beste beats van diverse DJ's.
3: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
2: Galaxy Radio.

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: 3FM. Dit is de Galaxy Nieuws Update. Ik ben Marcel Vermeer. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: The city clock in. Yeah.
2: In your car on the app.
3: The city clock in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: Galaxy Radio.

0: calendar.
1: Zakken met Travis Scott hier op Galaxy Radio met Active. En it is Friday, day. Jazeker.
2: Gezellig weer.
1: En we zijn er weer, Inge. How are you feeling today?
2: Ja, lekker.
1: Ja?
2: Ja.
1: Het gaat goed.
2: Ik had wel weer zo'n indutter net, maar ik ben nu gelijk weer wakker. Jij?
1: Door het geschreeuw in die mic hier.
2: Nee, ik word altijd wakker als ik hier ben. Dat ik denk van, yes, gezellig.
1: Ah, dat snap ik. Dat vind ik goed om te horen.
2: En er staat geen file vandaag. Tenminste, niet waar ik reed.
1: Echt heerlijk.
2: Dus ik kon doorrijden. Dat voelde al heerlijk.
1: Ja, ik snap het.
2: Hoe was jouw dag? Leuke dag gehad?
1: Ja, tot nu toe. Nou, de dag wordt alleen maar beter. Want wat je zegt, we zijn er weer vandaag hier. En dat vind ik toch wel het leukste van mijn vrijdag.
2: Ja, toch?
1: Om jou gewoon je weekend in te helpen. Misschien heb je nog geen vakantie. Misschien ben je terug van vakantie. Wat de situatie ook is, wij zijn hier voor je met wij. Wat doe ik natuurlijk? Ange en je girl Samora hier voor jou om je werkweek mee te helpen af te sluiten en je weekend in te gaan. We hebben een throwback zo meteen. En ik ga het maar gewoon meteen zeggen. Het is R&B.
2: Het is
1: R&B en ik heb hem echt al heel lang niet gehoord op de mainstream radio.
2: Ik ben benieuwd.
1: Dus ja, ik denk dat je er ook van gaat genieten. We hebben natuurlijk ook Bizarre Stories weer. Of één, moet ik zeggen. En eens, hopelijk ook Juicy Gossip.
2: Ja, er is veel gebeurd deze week. Ja? Serieus, veel Juicy Gossip. Ook hebben we allemaal festivals en feestjes dit weekend.
1: Ja.
2: En natuurlijk de New Music Friday.
1: Waar we ook altijd enorm naar uitkijken.
2: Ja.
1: Qua muziek is er ook van alles wat wils. Wat denk je van Bad Bunny, maar ook Kendrick Lamar, Olivia Dean, T-Wayne. Ik zou zeggen, hou hem gewoon hier. Ik denk dat we lekker gaan starten met wat Party Next Door, Drake en Jebba.

0: Bad Bunny. Met heel veel plezier op deze track. Debit Hermas, foto's hier op Galaxy Radio. En het is alweer tijd voor je throwback. Ange, en zoals ik al zei, heb ik het vandaag gehouden op R&B.
1: Heerlijk.
0: Want we zijn R&B girlies.
1: Ja, toch?
0: En of jij nou wel of niet een R&B liefhebber bent, dat ben je nu dus wel.
1: Voor deze 3 minuten of wat is het, 4 minuutjes wel.
0: Precies, voor deze 3 à 4 minuten ben je dat zeker weten wel. Want het nummer wat ik heb uitgekozen is Millionaire. Ik weet niet of je dat nummer kent, van Music Soulchild. Het is uitgekomen alweer in 2007. Mm-hmm. 13 maart 2007 om precies te zijn. En het is van zijn deels gelijknamige album, Love van Music. Mm-hmm. En het is geproduceerd door Nephew samen met Harold Lilly. En ik vind het grappig, want de titel gaat dus niet, als je denkt aan miljonairs, dan denk je aan geld. Toch? Ik denk het gros van de mensen, denkt aan geld. Maar wat ik zo leuk vind aan het nummer is dat het dus helemaal niet gaat om geld. En dat doet een beetje denken aan het nummer, ik weet niet of je dat kent, het heet ook Millionaire, van Andre 3000 en Kelly's.
1: Oh, ja, ja.
0: Ja, die ken je wel, hè?
1: Ja, ja. Music Soulchild sowieso. Ik was number one fan vroeger, hoor.
0: Oh, echt?
1: Ik ben ook naar concert alles geweest, hoor.
0: Girl!
1: Ja.
0: Oh, dat wist ik niet.
1: Ja.
0: Ik was denk ik light fan. Ik was niet per se medium of high, maar light.
1: Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik was echt fan. Ik luisterde dag en nacht. Toen was ik naar het concert en toen was ik even een paar maanden genezen.
0: Hoezo? Doe tel.
1: Nou kijk, Nederlands publiek is heel erg chill, toch? Vooral als je naar Music Soulchild of zoiets Frank Ocean-achtig concert gaat, zijn wij als Nederlanders heel erg relaxed.
0: Klopt.
1: Maar hij was gewend, en dat zei hij ook gewoon, dat mensen gingen gillen en springen naar hem toe. Van, je bent geweldig, maar Nederlanders zijn niet zo. Dus hij was best wel een beetje arrogant daarin. Van, jullie zijn echt...
0: Maar heeft hij dat ook uitgesproken?
1: Heeft hij uitgesproken tijdens dat concert.
0: Oh, maar dat vind ik wel heel erg.
1: Ja, en toen was ik even genezen, maar I love him. Ja. De rest, zijn muziek is goed.
0: Oké, nou bedankt. Bedankt voor deze extra info. Want ik moet je zeggen, soms hoor je dat wel van artiesten, hè? Dat ze een beetje, toch iets wat bougie kunnen zijn en doen. Mm-hmm. En ik snap wel dat als je verwachting anders is, dat je een beetje disappointed bent. Maar dan moet je dat niet zeggen, denk ik, terwijl je bezig bent met je performance.
1: Iedereen was gewoon echt aan het genieten. Want iedereen kwam daar omdat ze echt van zijn muziek hielden. Maar het is niet dat we groupies waren of zo.
0: Nee, precies. Maar dat hoeft toch apart. Nee. Heel apart.
1: Maar ik denk dat Amerikaanse fans heel anders zijn.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja,
0: en misschien verschilt dat ook nog per staat, toch?
1: Maar hij is gewoon een hele goede artiest.
0: Ja,
1: dus daar
0: dat
1: kom je
0: is
1: niet
0: ook zeker
1: onderuit.
0: Waar. Klopt. Nou, weet je, we gaan er gewoon lekker naar luisteren. Bedankt voor het delen van je story. Dat geeft wel weer wat extra diepte.
1: Ja, toch?
0: Ja, dat vind ik wel. We gaan gewoon lekker luisteren naar de throwback song van vandaag. Dus Millionaire, Music Soulchild.

0: jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
1: This is
2: the sound.
1: Galaxy Radio.
2: Turn up that hip-hop.
3: Hip-hop.
4: Ballin' hard on another hemisphere.

0: Olivia D met Man I Need hier op Galaxy Radio. Ik hou van het nummer. Matter of fact, heel dat album is gewoon geweldig.
1: Ja, heel nice.
0: Heb je hem geluisterd? Of is het niet helemaal jouw cup of tea?
1: Ja, zeker. Ja? Hij komt ook, al die nummers komen ook steeds in mijn playlist, zeg maar. Of dat... in zo'n playlist die dan Spotify zelf maakt.
0: Ja, dus dan wil je weer gewoon even verrassen. Pop! Met gewoon een Olivia Dientje. Het is tijd voor je Bizarre Story.
2: It's Galaxy Bizarre Storytime.
0: Ja, zeker, ja, zeker. En de bizarre story van vandaag vindt plaats aan boord. Aan boord van een Ryanair-vlucht, om precies te zijn. Vanuit Griekenland, Thessaloniki, naar Memmingen, Duitsland.
1: Moeten we een trigger warning doen voor mensen die zo meteen het vliegtuig in gaan?
0: Nee. Dat denk ik niet.
1: Nee.
0: Het is ook echt een verse bizarre story. 10 juli vorige maand.
1: Mm-hmm.
0: We leven nog in juli. Ja, dat is de laatste dag van juli. Het is deze maand nog gebeurd. Ja, ja.
1: 21 jaar geleden.
0: Ja, de tijd vliegt. Maar ook weer niet zo snel als dat ik dacht dat het ging. En als jij in het vliegtuig zit, hè?
1: Ja.
0: Zit jij dan aan het gangpad? Zit je dan in het midden? Zit je dan liever aan het raam? Waar zit je liefst?
1: Nou, midden? No, liever niet.
0: Nee?
1: Nee. Dan zit ik wel bij het raam. Maar het liefst zit ik toch wel bij het gangpad. Omdat ik lange benen heb.
0: En dan kan ik hem zeg maar zo... Kan je waarschijnlijk zitten, hè?
1: Ja.
0: Ik heb hetzelfde. Nou, ik zit dus ook het liefst aan het gangpad, ja.
1: Ja? Waarom jij dan?
0: Hetzelfde ook.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja,
1: heb je iets meer ruimte of zo? Ook voor je armen?
0: Ja. Er zit niemand naast aan de linkerkant.
1: Precies.
0: Nou goed. Ik denk dat je hier dan zeg maar wel wat langer over gaat nadenken of je wel of niet bij een raamkant gaat zitten, mocht je daar wel behoefte aan hebben. Want de vlucht die dus plaatsvond van Griekenland naar Memmingen, begon gewoon rustig. Was oké.
1: Okay, ja.
0: Mensen zitten gewoon in een vliegtuig, je bent aan het chillen, niks aan de hand. En op een gegeven moment hoorde ze in het vliegtuig een keiharde knal.
1: Oké.
0: Okay. Dat je denkt, what the F is going on? Wat gebeurt er? Sowieso zei ik al meteen panikeren, want je bent in een vliegtuig en je hoort een harde knal.
1: Ja.
0: Wat is er nou gebeurd? Er is een raam gesprongen in dat vliegtuig.
1: Oh my
0: en
1: god.
0: En de persoon die daar zat op die plek, is daadwerkelijk tot aan een gedeelte van, nou niet per se zijn middel, maar zijn hoofd, zijn schouders.
1: Gadverdamme.
0: Is hij zeg maar uit dat raam gezogen, want die druk is natuurlijk intens.
1: Mm-hmm.
0: En zijn vrouw, die man was 61, Servische man. En zijn vrouw die heeft hem aan zijn benen getrokken, minutenlang vastgehouden. Totdat er dus hulp kwam. Hè. Iedereen heeft die man proberen naar binnen te trekken.
1: Oh my god.
0: Want anders was hij misschien wel gewoon het raam uitgevlogen.
1: Zou je daar doorheen? Passen. Ik weet het niet.
0: Ik denk misschien door de druk dat
1: dan
0: je wel...
1: Dan ga je er wel gewoon doorheen. Oh my god.
0: Ik denk als je heel stevig bent, dan denk ik het niet. Maar deze meneer, die moet doodsangst hebben uitgestaan, toch?
1: Ik word gewoon misselijk hiervan.
0: Ja, het is echt horrible. Dus uiteindelijk heeft zijn eigen vrouw zijn leven gered. Die echt gewoon zonder enige aarzeling zijn been heeft gepakt. En nou goed, mensen hebben haar natuurlijk daarna ook geholpen om hem zeg maar, het vliegtuig weer in te trekken. En dat is gelukt. Ze hebben het vliegtuig omgedraaid, meteen rechtsomkeerd gemaakt en weer terug naar Griekenland. Met die man gaat het naar omstandigheden oké. Hij is natuurlijk opgenomen in het ziekenhuis. Hij verkeerde in shock ook. Ze zijn natuurlijk aan het onderzoeken hoe kan het überhaupt dat het raam is gebroken?
1: Ja, dat heb ik nog nooit gehoord.
0: Ze zeggen dat misschien dat er iets van buiten, een onderdeel van het vliegtuig zelf, tegen de raam is aangekomen van buiten.
1: Oh, losgegaan.
0: Juist.
1: Ja. Oké.
0: Waardoor het dus kapot is gegaan. Dus ja, ik vind het bijna wonderbaarlijk dat niemand is overleden hierin.
1: Zo.
0: Want,
1: maar hoe die man, zitten zijn ogen er nog in?
0: Ja, dat is inderdaad een goede vraag.
1: Wat de hel, man.
0: Specifieke vraag, oké. Ja, dat...
1: Is hij gewond? Niet echt.
0: Nou, hij was wel in shock natuurlijk. Mm-hmm. Omdat heel zijn hoofd en alles... Ja, zo'n gordel had hij om. Daarom is het ook belangrijk om die gordel om te hebben. Dus daarom heeft het hem denk ik ook geholpen. Dat hij niet helemaal eruit is gevlogen.
1: Hou op. Dit vind ik echt een hele bizarre story.
0: Het is een very, very bizarre story. En ik ben ook heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Zoals elke week. Laat het ons weten, Ange. Waar mogen de mensen op bellen? Of op een voicemailmootje op inspreken?
1: 085-029-4x2.
0: Yes. Dan heb ik een game met Toucher voor je klaarstaan. En Eric Beneo, Problem. Let's go.

0: Yep. It's going down.
1: Galaxy Feature Music.
2: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur.

loop ik met een korte pijp. Raak je leien een secondje kwijt. Ben met Illy net mijn borrel lijp. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur.

0: Kendrick Lamar met Lefty Gunplay hier op Galaxy Radio. En ik heb het net gehad over de Bizarre Story. En die ging vandaag over een man die zowaar bijna het leven heeft gelaten toen hij in het vliegtuig zat richting Memmingen, Duitsland. En door een kapot raam bijna het raam uitvloog. En
1: heel heftig.
0: Ja, je vindt het heel heftig. Dat is het ook inderdaad.
1: Je zag mijn ogen net ook zo. Oh my god.
0: Je ogen gingen echt weer van, oh mijn god. Imagine namelijk dat je niet in het gangpad zit, waar wij dus het liefst willen zitten. Maar bij de raamkant, waar heel veel mensen toch wel willen zitten.
1: Stel je voor dat daar een kind zat.
0: Girl.
1: Die was weggevlogen, hè?
0: Ja, dat kind was inderdaad. Oh, wat erg nu je dit zegt. Dat ik niet eens over nagedacht.
1: Crazy.
0: Oh, dat vind ik wel heel naar. Ja, maar gelukkig is het goed afgelopen. De meneer die leeft nog. Hij verkeerde wel in shock. En hij is er nog. Alles kan trouwens ook natuurlijk naar beneden zetten. Hè? Als je dan daar in het vliegtuig zit. Die mondkapjes.
1: Ja.
0: Niet mondkapjes, luchtfilters. Die dingen komen naar beneden. En iedereen was in rep en roer, wat logisch is. Maar we waren wel benieuwd wat jij ervan vond. En er zijn wat reacties binnengekomen. Sophie die zegt, krijg je echt kippenval van. Je moet er niet aan denken dat je in dat vliegtuig zit. En die vrouw verdient echt een medaille. Ja, ik ben het met je eens, Sophie.
1: Ja, echt. Ook hier een reactie van Laura. Die zegt, ik zou helemaal bevriezen. En daar moest ik aan denken wat je net zegt. Stel je voor dat die vrouw gewoon zoiets had van, wat gebeurt hier? En en niet gelijk in actie kwam. Dan was die man weggevlogen.
0: Nou, dus dat.
1: Ze zegt nog ongelooflijk dat ze de kracht had om hem vast te pakken.
0: Ja, klopt. Ja, ik denk dat dat een soort eerste reactie dan is. Maar wat je zegt, misschien heb je dat niet en bevries je gewoon.
1: Mm-hmm.
0: En dan is het natuurlijk helemaal erg. Maya die zegt, dit bewijst me weer dat je nooit weet hoe je reageert in een noodsituatie. Ze heeft wel echt een verschil gemaakt. Komt inderdaad overeen met...
1: Echt.
0: Ja, wat jij
1: Want
0: ook
1: iedereen
0: zegt.
1: Heeft een andere reactie, hè?
0: Ja. Hoe denk jij dat jij had gereageerd als je vent...
1: Ik weet niet. Ik denk dat je dat pas weet als je daar zit.
0: Ja.
1: Of je bevriest of dat je in actie komt.
0: Hoe je reageert, ja.
1: Wat denk jij? Heb je wel eens, nou niet zoiets, maar...
0: Ja, iets meegemaakt dat je echt snel handelt. Ja. Ja, het hangt natuurlijk heel erg vanaf wat voor soort situatie het is. Als het echt leven en dood is, denk ik dat misschien wel je hoopt.
1: Ja, dat denk ik ook wel, hoor.
0: Ja, dat je eerder reageert. Maar het is, het is apart. Karim die zegt, is letterlijk het soort verhaal waarvan je denkt, dit kan alleen in een film gebeuren. En respect voor die vrouw dat ze zo snel handelde. Ja, ik snap wat je bedoelt, Karim. Want als ik dit niet had gelezen en echt tot me had genomen van een betrouwbare bron, had ik gedacht, dit is gewoon BS.
1: Maar,
0: dit is gewoon BS.
1: Ja. Gelukkig is het goed gekomen.
0: Ja.
1: En kunnen we het gewoon navertellen.
0: Inderdaad.
1: En kunnen hun het ook navertellen.
0: Ja, wat ik net zeggen. Die man en zijn geweldige vrouw ook. Wij gaan richting het tweede uur. Waarin jij hopelijk wat juicy gossip voor ons hebt. Maar dat
1: Zeker.
0: Niet alleen. Ik heb een vraag van de dag. Waarvan ik ook wel benieuwd ben, Ange. Wat jouw reactie daarop is.
1: Oké.
0: Okay. Maar eerst de Nasty Freestyle. T-Wayne.
2: Yeah. Sororo, you know what it is, right? Who Ricky Wayne in the mixtape? You feel me? Yeah.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 PM. Dit is de Galaxy Nieuws Update. Ik ben Marcel Vermeer. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
4: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
2: Galaxy Radio.

0: Is hij juist bij met DJ Dylan en Colombiana hier op Galaxy Radio. We zitten op 7 over 5 om precies te zijn. Dat betekent dat het alweer het tweede uur is van deze Friday Day Show. En dat je hopelijk klaar bent met werken. En mocht dat nou niet zo zijn, dat maakt ook helemaal niet uit. Want wij zijn er voor jou. We zijn er nog 2 uur om je weekend in te helpen. Mocht je klaar zijn om 6 uur. Mocht je misschien juist een shift beginnen. We are here for you. Okay? Yes. Dus mocht je ook een nummer aan willen vragen,
1: kan dat,
0: kan
1: ook.
0: Dat natuurlijk. Ange, vertel ons een nummer.
1: 085-029-4x2.
0: Jazeker. En in het tweede uur gaf ik al aan dat we juicy gossip hebben. Maar ook een vraag van de dag. Waarvan ik al een tipje van de sluier wil geven. En dat heeft te maken met seks.
1: Gezellig.
0: Het heeft te maken met seks, inderdaad. Eens wel seks sales. Ja, dus dat. Maar ik moet zeggen, onthouding van seks. Dus zeg maar, hoe zeg je dat in het Nederlands? Ja, onthouden ervan. Mm-hmm. Dat is ook een beetje hip en happening hoor, wel de laatste tijd.
1: Ja, dat merk ik ook wel om me heen.
0: Ja, toch? Ja, heel veel vrouwen hebben besloten van, weet je, geen polonaise aan mijn lijn.
1: Maar ook man hoor.
0: Ja, mannen ook.
1: Mannen ook? Ja hoor.
0: Mannen hoor ik dan minder vaak, maar ik denk dat het ook wel zo is. Ja, absoluut.
1: Of ze verzinnen, het kan ook.
0: Precies, dat het gewoon leugens zijn, inderdaad.
1: Lies.
0: Ja.
1: Poor sexual hygiene. Laten we even positief blijven over de mannen. Maar wacht dus lekker op de vraag van de dag en we hebben nog veel meer leuke dingen.
0: Zeker. Qua muziek heb ik KM en Idali zometeen voor je klaarstaan. Ik zie Distinct ook in de playlist, maar ook wat good old Black Eyed Peas.
1: Oké.
0: Ja, ik ben benieuwd. Want ze maken geen muziek meer. Zijn ze überhaupt nog samen?
1: Volgens mij niet.
0: Nou, daar ga ik wel eventjes een onderzoekje naar doen. Want ik ben wel benieuwd of daar nog iets van muziek gebeurt. Maar ik heb allereerst voor je klaarstaan, Vic Tony met Slick. Let's go!

0: Dit stinkt met Morat hier op Galaxy Radio met Mansouri. En het is tijd. Het is de hoogste tijd, Edge.
1: Voor wat?
0: Voor de vraag van de dag.
2: En dan nu. Your moment of truth. Jouw eerlijke en oprechte mening. Jouw visie op hekele kwesties. Dit is de Friday Day Day. Vraag van vandaag.
0: De vraag van vandaag luidt als volgt. Als er een vrouwelijke variant van Viagra zou bestaan, zou je deze dan proberen? Ja, eens.
1: En die vraag moet ik nu gaan beantwoorden.
0: Ja, en die vraag mag jij nu gaan beantwoorden. Yes.
1: Ja, ik denk als je dat nodig hebt.
0: Ja.
1: Hè, zouden vrouwen dat snel nodig hebben? Want ik
0: goeie
1: weet,
0: vraag.
1: Ik zeg heel eerlijk, ik weet niet wat de mannelijke variant doet. Doet dat iets met je stemming of alleen met die stok?
0: Ja, alleen.
1: Om het even netjes te houden op 5:30 in de middag.
0: Alleen met de stok.
1: Ja, maar waarom? Ja, ik weet het niet.
0: Maar jij bent nu allemaal bezig met technische zaken. Zou je het nemen of niet?
1: Ja, maar voor wat zou het nodig zijn?
0: Nou, waarvoor gebruiken mannen Viagra?
1: Om die stok omhoog te krijgen.
0: Ja, dus de vrouwelijke variant doet dus hetzelfde.
1: Ja, maar ik heb geen stok.
0: Je hebt wel een clitoris. Oké, het is een heel groot onderdeel van de seksualiteit van een vrouw. Zou je het nemen als je dus merkt van, ik heb het nodig. Kijk, er zijn bijvoorbeeld wel, dat zal ik je wel vast vertellen. Er zijn wel middelen die een soort gelijkwaardig zijn aan Viagra. Maar dat is meer voor dames die in de menopause zitten. Dus die al hormonale schommelingen hebben. Mm. Dus waardoor ze dan hun stemming wat meer toeneemt.
1: Nou, ik ben wel van mening dat als je het niet nodig hebt, neem het dan niet in. Ook voor de mannen. Maar misschien als je het echt nodig hebt, dan misschien zou ik het wel doen. Jij?
0: Ik denk dat ik het zeker wel in zou nemen. Als ik weet dat het gezondheidswise allemaal gezond is en zo goed is.
1: Ja.
0: Dat denk ik het wel. Want ja, ik denk dat seks wel een belangrijk onderdeel is van een relatie. Dus als het kan helpen, het boosten daarmee. En je hebt alles anders geprobeerd en het werkte niet. Ja, waarom zou je dit dan niet proberen?
1: Ja, ik denk ook als je het echt nodig hebt, probeer het. Maar er zijn mannen die dit nemen die het niet nodig hebben. En dat lijkt niet goed.
0: Nee. Maar is dat... Ja, dat klopt wel.
1: Ze willen het extra lang volhouden. Dat vinden vrouwen niet leuk. Kan ik je nu al vertellen. Dus.
0: Dat vinden vrouwen niet leuk.
1: Nee.
0: Oké. Nou, bedankt, Ange. We zijn natuurlijk ook hartstikke benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het ons weten op 085-029 4x2. Een voice memo mag. Gewoon een anoniem berichtje mag natuurlijk ook. We zijn gewoon benieuwd wat je ervan vindt. Ik heb Black Eyed Peas voor je klaarstaan. En ik was nog eens benieuwd wat de groep tegenwoordig doet. Nou, Fergie die is natuurlijk al een tijdje eruit. 2018 om precies te zijn. En ze richten zich de laatste jaren vooral wel op grotere festivals.
1: Oh, want ik weet nog bij een voetbal of American voetbalwedstrijd dat ze zo vals ging zingen. Weet je nog?
0: Wie?
1: Fergie.
0: Ja. Oh, is dat zo?
1: Ja.
0: Oh, dat heb ik denk ik gewist.
1: Misschien was dat 2018.
0: Oh my god,
1: nee,
0: eens. Dat dat de reden was dat ze eruit is gestapt.
1: Nee, het was wel erg.
0: Ja, dat is no bueno. Dat is no bueno. Nee, daar had ze dan wel even iets aan moeten doen. Nou ja, voornamelijk dus grote festivals, internationale tournees. En ook dit jaar staan ze weer op festivals door heel Zuid-Amerika, Australië ook.
1: Oh, nice.
0: En Europa. Dus
1: lekker
0: ze zijn nog
1: bezig.
0: Steeds lekker bezig. Het meest recentste album is alweer uit 2022, Elevation. Maar ik moet zeggen dat ik ben wel minder naar ze gaan luisteren of zo.
1: Ja, maar vroeger was het wel echt hit op hit op hit.
0: Back to back to back.
1: Ja, man.
0: Ja, maar misschien
1: dus ik ben benieuwd welke je hebt uitgekozen.
0: Nou, het verschil, ik denk dat Fergie die eruit zou stappen, dat ook wel een verschil heeft gemaakt.
1: Ja, denk ik
0: toch?
1: Ook. Ja,
0: dat daardoor minder mensen zijn gaan luisteren. Maar goed, ik zou zeggen, gewoon lekker genieten. Black Eyed Peas coming up.

0: Hey, Danny hier van Fleva in Your Ears. Aankomende week een interview met Jordi Simons van The Prodigy of Mobb Deep tot en met The Rafting Goods.
1: Here comes the man who Fleva in Your Ears.
0: Hij kan het allemaal en hij deed het allemaal. En dat hoor je onder andere terug zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Boms, dan kun je
3: het. Hey, yo, everybody.
4: Back to more hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.
5: I'm here.
6: Yes, sir.
4: This is Galaxy Radio.
7: Hier zijn Samora en Ensch. Keihard op weg naar het weekend.

0: Frenna met Pretty Girls. Ik hoop dat je hebt genoten als je nu in de auto zit. Dat je heerlijk aan het meeblaren was met deze... Oh, heerlijke, heerlijke hit. Maar goed, we gaan van de ene heerlijkheid naar de andere heerlijkheid. Want het is tijd voor je gossip. What you wanna know? All the gossip, shade, and rumors taking over your social media feed. Give it to you. This is the Galaxy Gossip Tea Time.
1: Ja, en we hebben weer tea time hoor. Want Young Philly, ken je die eigenlijk?
0: Ja.
1: Uit Engeland. Die was op tournee en hij was in Australië in 2024. Waar hij een leuke nacht, tenminste, was niet leuk voor die dame.
0: Oh.
1: Met een fan had.
0: Oké.
1: En die, dat is een beetje left gegaan. Die heeft hem aangeklaagd omdat hij dus agressief en allerlei dingen ging doen wat zij niet echt zin in had. Dus ze is wel meegegaan omdat ze hem leuk vond. Maar toen ging hij allerlei dingen doen die zij niet leuk vond. Ze heeft hem aangeklaagd voor verkrachting, maar ook voor mishandeling. Dit duurt al 2 jaar.
0: Okay.
1: Hij is nu vrijgesproken voor de verkrachting, maar wel is hij, als het goed is, krijgt hij een straf voor de mishandelingen.
0: Okay.
1: Dus op 21 augustus gaan we daar meer over horen.
0: Jeetje, nou, dat klinkt wel heftig.
1: Hij is nu wel
0: heftig
1: toch vrij.
0: Okay.
1: Ja, lijkt me wel heftig.
0: Is dat zeker, ja?
1: Ja. Wat ook heftig is Kanye West, een assistente van hem, die had ook een aanklacht tegen hem ingediend. Omdat zij, ze vond het niet fijn hoe hij werkte. Er waren intimidaties, seksueel, maar ook, Er werden dingen gezegd waar ze niks van vond. En ze heeft aanklacht ingediend.
0: Okay. Ik vraag me altijd af, want in Amerika kan je natuurlijk left and right suen.
1: Ja.
0: Je moet altijd maar, weet je, hoeveel ervan zal waarheid zijn?
1: Maar ze hebben dus nu op 23 juli trouwens al, hebben ze dus een overeenkomst getekend samen. Dus wat daar precies in staat, gaan wij natuurlijk nooit horen.
0: Nee.
1: Maar in ieder geval is dat helemaal soort van opgelost.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, good for Kanye.
1: Bizar hoe dat met geld altijd opgelost kan zijn, hè?
0: Ja.
1: Als jij vindt dat iemand echt iets heeft gedaan, dan wil je toch dat die persoon vast gaat zitten? Of ligt het daarbij?
0: Ja, of op een gegeven moment krijg je allemaal legal terms en dingen. En heb je zoiets van, dit is wat je ervoor kan krijgen en dan is het klaar.
1: Ja. Nou, wat er ook is gebeurd, het heeft allemaal rechtszaken weer deze week.
0: Left and right.
1: Chris Brown, dit was eigenlijk vorige week al net bekend tijdens onze show volgens mij. Die heeft bekend dat hij dus met die fles heeft geslagen op februari 2023 in een club.
0: Oké.
1: Had je daarover gehoord? Hij was in een club.
0: Ja.
1: Daar kreeg hij een akkefietje met een muziekproducer.
0: Ja.
1: En dat was in Londen trouwens. En ja, dat duurt dus al 3 jaar zijn ze bezig met die rechtszaken. En nu heeft hij dus bekend en wordt dat ook weer, denk ik, onder de tafel opgelost.
0: Jeetje joh. Maar hij is alleen verantwoordelijk? Of was er ook iemand anders die daar dat ook heeft gedaan?
1: Er was ook een medeverdachte.
0: Dus met z'n tweeën hebben ze dan het ik weet wel nog, vorige week of de week daarvoor heb je het gehad over dat zijn huishoudelijk hulp met die hond.
1: Ja, even serieus.
0: Dus het is wel
1: veel. Is hier aan de hand?
0: Ja, back to back met Chris.
1: Maar ik denk wel dat mensen zich meer getriggerd voelen om weer een aanklacht in te dienen. En misschien
0: zeker.
1: Is het ook wel de tegenpartij die gaat zoeken naar dingen.
0: Ja.
1: En dan zegt van, doe ook een aanklacht. Je weet gewoon.
0: Ja, want hij is op een gegeven moment echt onder de vergrootglas komen te liggen. Ja. Sowieso natuurlijk naar heel dat Rihanna gebeuren. Van jaren terug.
1: Ja.
0: Maar bij elk ding wat je zegt ben ik met je eens. Het wordt onder de vergrootglas gelegd en daar ga je weer.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Hey, wie ook uit elkaar zijn, maar nog niet wettig, zijn natuurlijk Remima en Papoose. En hij heeft nu een nieuw vrouwtje.
0: Ja.
1: Clarissa Shields, zij is bokser. En zij is nu, omdat ze 15 augustus een bokswedstrijd heeft, komt ze bij allerlei tv-programma's en bla bla. En iemand vroeg haar, en ik vond het echt gewaagd, die vroeg gewoon aan haar, hoe lang ga je het volhouden om met een getrouwde man te gaan?
0: Oh my god.
1: Dat is toch een heftige vraag?
0: Ik vind het heel heftig.
1: Ja, man.
0: Dus, oh lord, wat heb je gezegd?
1: Nou, zij zegt, ik ga niet met iemands man. Ze zitten al in een scheiding. Hij heeft al de scheiding aangevraagd. En Remy heeft ook gewoon een man. Een nieuwe vriend.
0: Oké.
1: Maar dat is net als bij Cardi. Die is ook al 2 mannen verder, misschien meer. Maar ze is nog steeds getrouwd.
0: Ja, officieel
1: Afzet.
0: Wel. Ja, maar het is ook zo vervelend. Want natuurlijk in Afzet en Cardi in hun geval weigert hij volgens mij de papieren te tekenen. Dat is het laatste wat ik had begrepen.
1: Omdat hij volgens mij met weinig overblijft. Maar hij heeft toch ook wel geld? Ja, hij had wel die schulden en zo.
0: Ja, daarom.
1: Bij die nachtclubs en...
0: Klopt. Maar ik denk dus terug naar dit verhaal. Dat, first of all, ik vind het heel, heel jammer... dat dat ze uit elkaar zijn. Want Papoes en Remy Ma waren toch al jarenlang een koppel. Nou ja, als het niet meer gaat, dan gaat het niet. Maar het is met zoveel trammeland gegaan. Kom op.
1: Ja, en ook gewoon al die foto's, die memes die van Clarissa Fields gedeeld worden.
0: Ja, het is heel heftig.
1: Erg, hoor. Ik zou, ik weet niet of ik met iemand bekend zou kunnen gaan. Jij?
0: Ja, ik denk het
1: dat
0: wel.
1: Dat je eenmaal in het nieuws komt en zo. Terwijl je daar eigenlijk niet om vraagt.
0: Nee, nee, je vraagt er niet om. Maar ja, je weet het wel van tevoren als je met iemand gaat. Niet in de hoedanigheid waarvan natuurlijk. Maar
1: zou je dan ook naar première gaan? Of zou je denken, ik blijf wel lekker thuis?
0: Nee, ik zou gewoon lekker meegaan.
1: Ja?
0: Ja. Maar het hangt heel erg van je karakter af.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Toch?
1: Maar het is wel, je wordt onder een groot glas gelegd. En dat is ook bij deze, al deze zaken en deze rechtszaken.
0: Ja.
1: Dus dat waren alle zaken en gossip voor vandaag.
0: Heftig, heftig, heftig. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe dat allemaal gaat aflopen. Vooral met Clarissa en met Papoes natuurlijk. En ja, ik hoop dat Chris niet nog een keer in het nieuws komt met een andere aanklacht. Het regent aanklachten bij die man. Maar goed.
1: Ja, echt.
0: Ik denk dat we gewoon even over moeten naar wat leuks weer eens.
1: Wat
0: denk je van vals bezig?
1: Ja, leuk.
0: Like that.

0: 5'9 brown eyes.
1: 5'9 brown eyes. Dave en Tims hier op Galaxy Radio Rain Dance. En ik heb jou eerder dit uur een vraag gesteld. En die vraag was vrij simpel. Voor mij en voor eens voor jou ook wel vrij makkelijk te beantwoorden. Ik ga hem nog even voor je halen. Als er een vrouwelijke variant van Viagra zou bestaan, zou je deze dan proberen? En we hebben je gevraagd naar wat jij zou doen. Wat zou jij doen? Aisha die zegt ja, waarom niet? Als het veilig is en het helpt je relatie, dan zie ik het probleem niet. En ik ben het helemaal met Aisha eens. Of Aisha is het met mij eens, want ik zei het eerder.
2: Ja, ik zie hier een reactie van Mike. Ik denk dat veel mensen nu stoer nee zeggen, maar als het echt werkt, verandert dat snel.
1: Ja. Ja, dat is inderdaad
2: maar
1: een goed
2: punt.
1: Maar
2: ik denk dat heel veel mannen ook nee zeggen dat ze dat gebruiken, hoor.
1: Sowieso. Ik denk dat heel veel mannen, dat het nog steeds een stigma op rust, dat ze denken, dat ga ik gewoon niet vertellen. Priya die zegt alleen als er goed onderzoek achter zit, gezondheid gaat boven alles. Dat is ook wel waar. Je gaat niet zomaar dingen innemen.
2: Nou, hè? Genoeg mensen die hebben de coronaprikken genomen.
1: Ja.
2: Of ingenomen.
1: Ja,
2: in
1: ja,
2: laten spuiten, dus ja.
1: Ja, true. Nee, dat is inderdaad ook wel weer waar. Jamal die heeft dan een interessante take. Die zegt, mijn partner en ik zouden er gewoon open over praten. Dat is belangrijker dan een pil. Maar Jamal, wat nou als die pil, als het praten niet helpt? Je kan wel praten, Lulu als Brugman, maar op een gegeven moment. Weet je, moet er toch iets gebeuren? Of niet?
2: Ja, misschien is hij heel spiritueel.
1: Ja, dat zou kunnen.
2: Ik heb geen idee.
1: Oké.
2: Luca zegt, als mannen Viagra kunnen gebruiken, waarom zou er voor vrouwen geen alternatief mogen zijn? Maar nu heb ik nog steeds... Ja, dus hij zegt eigenlijk, dat zou hij doen.
1: Ja.
2: Tenminste, hij zou zijn vrouw dat laten doen.
1: Nou ja, ik ben ook wel benieuwd naar reacties van mensen die vinden dat ze... Ja,
2: hey, Sophia? Zo, ja.
1: Ja. Nee, ik geloof dat intimiteit vooral tussen je oren begint. Oké.
2: Ik kan er wel in komen,
1: hoor. Ik snap dat wel, ja. Dat je gewoon eerst, zeg maar, mentally around moet zijn. Ja,
2: maar Nadia heeft ook een goede. Ik vind dat hier veel opener over gesproken mag worden. Dus ja, als het nodig is, vind ik ook wel. Mag echt wel meer over gesproken worden. Want er zijn heel veel gedoetjes bij mannen en vrouwen. Alle twee.
1: Gedoetjes.
2: Gedoetjes noemen we het maar even.
1: Ja, dat heb je heel mooi gezegd. Oké. Nou, bedankt voor al de reacties. Ik vind zeker dat er wat meer over gesproken moet worden. Zodoende ook deze vraag. Hebben wij toch al een beetje een ingangetje gegeven voor mensen om erover na te denken.
2: Ja.
1: Bedankt dus daarvoor. Zometeen gaan we het laatste uur in van de Friday Day Show. En dan is het weer tijd voor de New Music Friday. En Antje, ik was benieuwd, kon je ons misschien een tipje van de sluier geven?
2: Nou, we beginnen lekker met wat R&B en we eindigen met Party Hardy.
1: Party Hardy?
2: Ja, we eindigen lekker dansend.
1: Oké.
2: Hoop ik dat je dat vindt.
1: Ik hoop het ook. ik denk dat we nu ook wel kunnen gaan dansen en kunnen gaan genieten van Casablanca. Equals, let's go.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De drie terrorismeverdachten die dinsdagnacht werden aangehouden blijven 2 weken langer in hechtenis. Dat meldt de rechtbank van Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clock in.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
5: Galaxy Radio.

0: Tyla met Sarah Larsson. She did it again hier op Galaxy Radio. Op de derde en laatste uur van de It's Friday Day. Ja. En de derde uur, zoals eerder gezegd, maar mocht je net zijn ingetuned, gaan wij zometeen naar de New Music Friday. En Angie zei net dat we in ieder geval beginnen met R&B. En we eindigen met Party Hardy.
1: Party, we gaan lekker dansen.
0: Yes. En daar houden we van, ja, van toch? Dansen. Ja, en daarnaast heb je natuurlijk ook nog de partyagenda voor ons in dit uur.
1: Ja.
0: Dus mocht je niet weten naar welk feestje je naartoe kan gaan, of festival. Zijn er ook festivals in de partyagenda?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Kijk.
1: Allemaal
0: hartstikke
1: gezellige
0: top.
1: Dingen.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, hou hem hier. Ik heb wat Dior voor je klaarstaan met Christian D en 1+1.
2: This summer, roll down your windows. Cause we're down for the ride.
3: No limit, I push it, yeah.
2: Listen anywhere on our free Galaxy Radio app.
4: Don't try to hold my summer down.
2: Available in the Apple or Google Play Store.
4: Yo.

0: Chris Brown met Akon Came To Do. En ik heb dit nummer al zo lang niet gehoord, Ange. Ik was er heel erg van aan het genieten.
1: Ja?
0: Ja, ja, ja.
1: Je was ook helemaal weg.
0: Ja, ja, dat komt omdat het gewoon... Het was even dat ik dacht, oh ja, dit nummer bestaat ook nog.
1: Ja, is wel leuk om die throwbacks te horen.
0: Ja, toch? Mm-hmm. Maar goed, we gaan nu niet meer naar throwbacks luisteren. Integendeel, we gaan luisteren naar...
2: Galaxy New Music Friday.
3: New Music Friday.
0: Muziek.
1: We hebben weer heel veel nieuwe muziek. En ik mag er altijd maar 6 uitkiezen. Dat is zo moeilijk, hè? Maar we gaan natuurlijk beginnen met... hij noemt zichzelf de King of R&B.
0: Lies. Lies.
1: Ik heb het hier over Jack Reese. En hij heeft vandaag een album uitgebracht.
0: Oh, heus.
1: Two. Okay. Dus hij heeft dan Mood One natuurlijk.
0: Ja.
1: Die heeft hij in 2016 uitgebracht. Dat is wel lang geleden. Dus 10 jaar later nu.
0: Ja.
1: Mood Two. En daar staat een nummer op. Excuse Me.
0: Ik weet niet waarom.
1: Accuse Me.
0: Ja, Accuse Me. Nee, ik lach
1: niet op. Ik zei excuse. Ik bedoel, Accuse Me. Ja.
0: Oké, okay, let's go. Accuse.

0: Oké, zeg het maar.
1: Ja, ik vind het nice. Ik zeg eerlijk. Ja. Op het album staan 18 nummers.
0: Oké. Okay.
1: En hij heeft heel veel featurings met Black, Tink natuurlijk, waar hij heel veel nummers mee heeft. Keycam, Tyler Sign. Dus ik denk wel...
0: Dat het misschien wel iets is voor de R&B lovers.
1: Ja, maar ik denk wel dat het zeker wel een succesje weer wordt. Want eerlijk, hij is niet misschien de king of R&B die wij in ons hoofd hebben, maar hij is wel goed.
0: Ja, nee, dat sowieso. Dat is absoluut waar. Maar want ook in dit nummer, zeg maar, wat het ding is, ik vind niet dat je jezelf king of R&B kan noemen als je zoveel dingen overneemt van andere nummers. Want ook in dit nummer hoor ik een zin dat van Keyshia Cole afkomt of zo. En dat is niet erg. Maar dat is wat hiphop en wat R&B is, wat muziek is. Maar je kan dan niet zeggen je bent een R&B als je niet een goede fundering hebt gelegd. Maar oké, ik vind het een goed nummer.
1: Wat zeker wel in mijn playlist. We gaan door met Cardi B met AHA.

0: Oké.
1: Okay. Jij bent sowieso de lyrics aan het luisteren.
0: Ja, want Cardi zegt ook zo outrageous dingen gewoon. Came out of water, ass jiggling. Oké. Oké. Maar ik wacht eerst.
1: Ja, sowieso. Gewoon.
0: Maar ik moet zeggen, ik vind dat Cardi... Voorheen was ik niet per se super Cardi fan. Maar ik begin het wel te worden, moet ik zeggen.
1: Is het niet sinds het vorige album?
0: Ja.
1: Ja, hè?
0: Dat ja, daar heeft ze me echt mee overtuigd. Ja, sowieso de eerste single al wel. Maar daarna dacht ik, oké. Maar nu ze inderdaad met die comeback is wel echt... Als ze überhaupt terug moest komen, zoals ze altijd al. Maar,
1: ja, dat.
0: Ja, wat vind jij?
1: Ik weet niet. Ik vind hem wel echt lekker gewoon. Van Ja, ik weet niet. Hij is gewoon lekker. Ik snap je.
0: I love it.
1: Okay. We gaan door met iets rustigers.
0: Oké.
1: Davido en Leon Thomas. En dat vond ik wel een leuke combi.
0: Ja, ik zit er
1: naar te kijken. Davido heeft sowieso hele leuke featurings. Ja. Vind ik.
0: Ja.
1: En dit moet gewoon goed komen. Dit nummer, toch?
0: Nou, ik hoop het.
1: We gaan sowieso iedereen vertellen. Want het nummer heet Tell Everybody.

0: Oké. Ik ben benieuwd. What's the verdict?
1: Ik vind het wel lekker. Ik moet hem wel vaker horen, denk ik.
0: Snap ik, ja.
1: Het is niet dat het zo bang, banger is.
0: Nee, hè?
1: Maar hij is wel lekker, hoor. Hij is wel lekker. En ik denk, op de radio is het sowieso gewoon een lekker nummer om...
0: Om gewoon
1: in je playlist te hebben. Ja, toch?
0: Ja, ik snap je. Ik deel je mening.
1: Heb jij wel eens gehad dat je een goede vriend had... en dat je eigenlijk more wilde dan only friends?
0: Nee, maar nee? Andersom wel.
1: Ja?
0: Ja, ik heb het... Nee, is dat een keer vorige... Nee, volgens mij niet echt, nee.
1: Oké, nou, Richendel, die heeft een nieuw nummer gemaakt, More Than Friends.
0: Let's go.
2: We can try to be more than friends. Don't you wanna be more than friends? We can try to be more than friends.
3: It's a Richendel production.
2: Don't you wanna be...

0: Oké, eens. Ik had dit niet verwacht.
1: Nee, wat had je verwacht?
0: Nou, ik weet het niet zo goed, maar dit is een soort... Ik vind het lekker wel, hoor, moet ik zeggen. Het is een soort UK-achtige vibe,
1: ja, toch? Ja, UK garage zit er doorheen, maar ook weer... Ja, het heeft een verschillende stijlen volgens mij erin zitten.
0: Gecombineerd. Ik vind het leuk.
1: Ja, toch?
0: Ik vind het leuk. Ja, ja, ja, zeker. Maar weet je wat ik altijd zo grappig vind?
1: Nee.
0: Als zeg maar vaak, als dit de titel is van een nummer, mm-hmm. More Than Friends, want er zijn natuurlijk meer nummers die daarop hinten of daarmee te maken hebben. Ja. Waarom zijn het dan altijd mannen die denken dat vrouwen meer willen van hun? Want weet je hoe vaak het andersom zo is? Quit lying. Ik weet niet of Richendel dit zo bedoelt, maar weet je.
1: We gaan het volgende keer even aan hem vragen.
0: Dat lijkt me een goed idee. Dat lijkt me een goed idee. Ik zei off-air tegen jou, want ik kijk naar de titel van dit nummer en het heet Baf Baf Baf Baf.
1: Baf Baf, ja. Jong Felix is natuurlijk heel goed bezig ook. Hij is natuurlijk een DJ-producer.
0: Ja.
1: Met heel veel featurings met rappers en andere artiesten ook.
0: Mm-hmm.
1: Heel veel hitjes. Ik ben benieuwd of dit een hit gaat worden. Ik vind het echt... Ik heb hem vandaag al 3 keer geluisterd.
0: Oh, echt?
1: Ja. Het is Oomto met GP uit G. Ik vind het een leuke combinatie. En ja, ik weet niet. We gaan gewoon lekker luisteren. Baf Baf.

0: Ja, sorry, dit is toch gewoon waar je op wil rijden in de auto keihard.
1: Is het?
0: Ja, maar ik wel.
1: Ik heb een vraag, hè. GP ja. uit G. Wat is zijn afkomst?
0: Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Oké.
0: Okay. Ik denk dat hij dubbelbloed is of zo.
1: Oké. Ja, dat is gewoon even nieuwsgierig naar. Maar,
0: ik vind hem trouwens wel echt zo grappig. Wat? Heb je wel eens de interviews met hem gezien?
1: Ik heb her en der inderdaad wat dingen uit
0: dat
1: karakter.
0: Ik vind hem zo grappig.
1: Hij heeft heel veel personality. I like
0: ja,
1: that.
0: Ja, man. Ja, heel grappig.
1: Maar wat wilde ik zeggen? Hij heeft een line. Ik hoorde hem zeggen... Wiep je zo hard, geef je tweeling. Ik vind... En iets met Beyoncé en iets met mooier zijn dan Jay-Z. Ik ga nog een keer luisteren, want je weet, ik ben van de lyrics.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar misschien moet ik dat gewoon niet. I need to ease up on the lyrics. Maar ja.
0: Die beat is toch ook lekker gewoon?
1: Het is niet mijn ding. Maar ik ben blij met jij.
0: Ik wist dat jij dit gewoon, dat het niet jouw ding was, maar ik vond het leuk. En hij past er ook gewoon in, want we moeten van alles hebben, hè?
1: Dat is sowieso waar. We moeten van alles hebben.
0: En naar het volgende. Ik kan zijn naam uitspreken. Your Mountain.
1: Ja.
0: Zeg ik het goed?
1: Ja, volgens mij is het gewoon Your Mountain.
0: Ja, Your Mountain, Genio en Puri. Hun hebben een nummer gemaakt. En Your Mountain heeft natuurlijk echt wel gekke hitjes gehad, hoor.
1: Klopt.
0: Dus ik was heel benieuwd. En hij heeft nu weer een nieuw nummer gemaakt met Line Up.

0: Oké. Okay. Ja, inmiddels is DNA ook aangeschoven.
1: Ja, ja, ik hoorde Gino. Ik ben fan van hem, denk ik.
0: Ik ben ook fan van Gino.
2: Ja, jullie hadden eens een keer als gast, hè, vals bezig.
1: Ja, wel vaker. Maar weet je wat het waarom? Hij dropt elke week, lijkt het.
2: Ja, maar weet je wat het is? En het is echt wel goed dat hij ook een soort van solo is gegaan. Als hij er is, is het sowieso een hit, heb ik het idee.
1: Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Zo muzikaalig hij is het.
2: Ja, ik vind het... Maar jij vond dit nummer wel leuk?
1: Ja. Line-up? Wat is nu de bedoeling, zeg maar? Moeten we kiezen welke de beste is of zo?
2: Nou, heb je alle nummers gehoord?
1: Ja, ik was erbij.
2: Vond je van de nummers? Welke is jou opgevallen?
1: Deze.
2: Deze
1: ik vond
2: is leuk.
1: De King of R&B. De King of R&B vond ik ook wel leuk.
2: Accuse me.
1: Is niet de King of R&B. Misschien de Prins.
2: De Prins.
1: Kan ik mee vinden.
0: Okay, ja, okay. Enigszins. Ja. Ja,
1: okay. Vond ik lid. Die staat op 2. Wie hebben we nog meer gehad?
2: Cardi B, Davido en Leon Thomas.
1: Richendo
2: en Oomto, GPRTG en Young Felix.
1: Die van Davido vond ik ook lid. Gewoon de samenwerking vond ik
2: lid. Toch?
0: Ja, dat zijn wij ook wel. Ja.
1: Leon Thomas, hij is natuurlijk voor mij die guy van Victorious gewoon.
2: Nou, wat we nu dus gaan doen, DNA. We gaan nu eigenlijk de luisteraar de kans geven om het hele nummer te horen. Dus mag je kiezen uit Jacquees, Cardi B, Davido en Leon Thomas, Richendo, Young Felix, Puri on the beat. Stuur het bericht naar 085-029-4x2. En misschien wordt jouw nummer zo wel gedraaid.
0: Ik ben benieuwd welke het gaat worden.
3: Wow. Met jou!
4: What's good, it's Metro Boomin.
5: Hey, go, brother.
6: It's your boy Moonwalk.
7: Hip-hop. We play all the music.
8: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
1: These are the bangers on Galaxy.

0: Bouncing around.
1: En DNA is ook nog steeds bouncing around here.
2: Ja. Let op, wie was dit?
1: Het was NERD met Rihanna.
2: Heel leuk.
3: Ja, heel leuk.
1: Ik al heel lang niet gehoord ook. Dus fijn dat je weer een keer in de playlist staat.
2: Eet smakelijk.
1: Wat ben ik aan het eten dan?
2: Ja, dat weet ik niet.
1: Ja, ik vraag me af waarom je ook kijkt naar mijn mond. Dat moet je ook gewoon helemaal niet doen.
2: Het spijt. Mevrouw,
1: hey. Anyway. Oh. We hadden het net over de New Music Friday. En er is een keuze gemaakt. Vertel. Jij hebt gekozen.
2: Heb ik gekozen?
1: Ja, jij hebt gekozen.
2: Oké. Nee, ik vond die pokoe van Puri, Genio en Drum Mountain echt te lit. Ik wil hem helemaal horen. Ja, ik heb hem nog niet gehoord. Helemaal ook.
1: Nou, dan gaan we dat nu doen. Let's go.
2: Line up. Ik ben dankbaar.

0: Only me and you, Thames, here op Galaxy Radio on this Friday, day. Ja, eens die had jij niet door, hè, dat ik dat ging doen.
1: Nee, ging een beetje
2: doe het nog een keer, ik wil meedoen.
1: Oké, ja, leuk.
0: Ja, ben je ready?
2: Ja.
0: Friday. Ja, ik snap het.
2: We hebben volgende week.
0: Voordat je het weet, zit je er helemaal in. Het is tijd voor wat feestjes.
3: Galaxy Party Agenda.
1: Ja, er zijn weer allemaal gezellige feestjes. En we beginnen met de zomer blokparty Juicy Keer Wasseretten in de Lagerwal Noord in Amsterdam. Love Afrobeat in Club Noord in Amsterdam. Fiesta Macumba in de Tivoli Vredenburg in Utrecht. En natuurlijk de Frank Borrel in de Cruise Terminal in Rotterdam.
0: En mag ik daar heel even op inhaken?
1: Vertel!
0: Want Frank Borrel, is dat nog steeds gaande?
1: Het gaat nog steeds. Maar wie daarheen gaat, I don't know. Misschien moeten we een kijkje gaan nemen.
0: Misschien moeten we inderdaad een kijkje gaan nemen.
2: Vandaag.
1: Ga jij?
2: Nee.
1: Ga je ons meenemen?
0: Het is vandaag.
2: Of is dat niet 21 plus?
1: Oh, dat mag je niet heen.
2: Jij neemt
1: ons mee op date, DNA.
2: Nee, als het...
0: Dat vind ik echt,
1: we worden gewoon gedist hier. We gaan door naar zaterdag, want dan heb je een R&B brunch in de beachclub Doens.
0: Leuk!
1: In Kijkduin in Den Haag. Funstige deuntjes at the beach in de Azora Beachclub in Scheveningen. Janie in de Bitterzoet Amsterdam. En Rotterdam Caribbean Afro Festival in Zuiderpark Rotterdam. Wat we zondag ook nog hebben is de laatste dag Kwaku. Maar ik ben dus benieuwd, is dit echt de laatste dag? Of gaan we volgend jaar gaan ze een doorstart maken? Wat gaat er gebeuren?
0: Nou, dat zou toch wel tof zijn. Dat hoop ik wel. Een doorstart.
1: Ik bedoel, benieuwd.
0: Ja. En anders is dit echt het laatste weekend Kwaku in Amsterdam as we know it.
1: Ja, en ik wil eigenlijk gaan, maar ik ben bang.
2: Je bent bang.
1: Super druk worden, of niet?
0: Ja,
2: ja, ik zou niet gaan. Kaartjes? Ik zou niet gaan als ik jou was.
1: Ja, maar ik moet toch Kwaku laatste dag meemaken?
2: Moet dat?
0: Ja, echt.
1: Ja,
0: moet dat?
1: Ja.
0: Nee, maar dan zou ik wel misschien... Ja, ik weet niet
1: FOMO.
0: Of het...
2: Ja.
0: We weten niet of het grimmig wordt. Misschien wordt het hartstikke leuk. Je weet het
1: ik
0: niet.
1: Ik denk dat het wel gezellig wordt, maar gewoon
2: een
1: op tijd naar huis. Op tijd naar huis gewoon.
0: Ja, je kan wel een vleesworstje van me eten dan als je er bent. Ik weet dat je daar niet eet.
1: Ga ik voor je meenemen.
0: Oké, dankjewel.
1: Maar wat gaan jullie dit weekend doen?
0: Dit weekend? Ik ga naar de film.
1: Welke?
0: Ja, ik ga naar de film.

0: Prophecy?
1: Oh ja, heel veel
0: daar heb ik heel veel over gehoord. Dus ja. Ik had echt zoiets van, ik moet gaan. Ik moet kijken wat al de reuring is about.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat. Ja, en verder, je weet het, hè. Ik ga heel veel eten ook dit weekend weer. Hier en daar.
1: Dat is
0: lunches, brunches.
2: Heel gezellig, heel gezellig.
0: En jullie dan?
3: Ik ga naar de film.
1: Ook naar de film. Gaan jullie samen? Nee, we gaan niet samen.
0: Nee.
3: We gaan niet samen. Dat is een andere keer. We kunnen samen naar Spider-Man gaan.
0: Want die wil ik ook zien.
3: Gaan we dan samen naar Spider-Man?
1: Is maar goed. Je hebt toch ook Spider-Girl of zo wat eraan komt?
0: Nou ja, dat weten we niet.
3: Nee, die kijken we niet.
1: Oké.
3: We gaan samen naar Spider-Man.
1: Ik heb een Sweet 16 party, dus daar ga ik naartoe.
0: Gezellig.
1: Ja, toch?
3: Geen alcoholische versnaperingen zijn er dan?
1: Wat denk jij nou? Het is gewoon Surinaams feest.
3: Surinaamse
1: bed.
3: Dat is illegaal, maar dat supporten we niet voor de duidelijkheid.
1: Geen alcohol, 0%. Niet voor de kinderen
0: gezet.
1: Maar DNA, wat gaan we zo meteen allemaal beleven van 7 tot 9?
3: Nou, dat feestje heb je nog niet opgenoemd. Maar we hebben een heel leuk feestje zo meteen. Want BF komt.
1: Gezellig.
3: Mera komt en RNB komt.
1: Oké.
0: Oh, we hebben
1: een leuke DJ.
0: Een leuke
3: DJ. Jay Black heet hij.
1: Okay.
3: Ik weet niet of jullie hem kennen.
0: Nee.
3: Hij heeft zijn eigen Amapiano Vissa in Rotterdam.
1: Oh, gezellig. Daar gaan we dus zo meteen meer over horen.
3: Zeker weten.
1: Oké. En wat ook leuk is, eigenlijk mogen we het natuurlijk misschien niet zeggen, maar Katje is er vandaag niet.
3: Nee, dus.
1: Dus ja. Richie is er en ik ben helemaal blij om hem te zien.
0: Ja, en vertel ja, even wat je zegt.
3: Ja,
0: hoe blij ben jij dat Richie
1: heel
0: er is?
1: Heel blij. Super blij.
0: Ens die heeft Richie helemaal, hoe zeg ik dat?
3: Hoog zitten.
0: Dat ook. Richie is ook gegroeid. Opeens is hij maar lang. Maar afgezien van dat, ze heeft hem even goed opgenomen, want zij heeft al geroken. Ja, Inch, je hebt het allemaal gezegd.
1: Ja, hij ruikt heel lekker vandaag. Niet dat hij anders stinkt, maar ik bedoel, nog lekkerder nu, beter zelfs.
0: Wauw.
3: Het komt door het weer.
0: Je hoort het al. Het is gewoon chaos all the way.
1: Het wordt weer chaos.
0: Ja, het wordt weer chaos. Het wordt hartstikke leuk en gezellig, dus hou hem zeker hier. Inch en ik zijn er natuurlijk volgende week weer. Same time, same place, same station. En ik laat je achter met SBMG, met Boef. DNA, wilde je nog wat zeggen?
3: Nee, ik ging even zeggen over 2 seconden kom ik tegen mensen buiten.
0: Oh, oké. Ik dacht, wat doe je allemaal voor gebaren naar je game site?
3: Nee, jij niet.
0: Oké, je gaat luisteren naar de SBMG met Boef en Lit.
1: Bye!
4: Laat me je zeggen hoe het zit. Wow. Die vissa is lit. Domme bitch, dikke akka, veel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. L, I, T.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is de Galaxy News Update. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom naar Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners telt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Het Nederland-ticket, een maandkaart van €49 voor reizen buiten de spits, is sinds half juni ruim 550.000 keer verkocht. Vandaag is de laatste verkoopdag. Het kabinet reserveerde €118 miljoen, maar verwachtte 1 miljoen verkopen. Na de zomer volgt een evaluatie voor een mogelijk landelijk OV-ticket. Een 39-jarige Maleisische piloot is opgepakt in Jakarta met 70.000 XTC-pillen in zijn koffer. Hij vloog van Kuala Lumpur naar Jakarta en was zelf onder invloed van drugs. De XTC zat in 14 zakken. Indonesië hanteert strenge straffen voor drugsmokkel. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
4: Gratis entree.
3: Skateverhuur.
4: Demonstraties van professionele skaters.
3: Lekkere foodstands.
4: En de beste beats van diverse DJ's.
3: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
2: Galaxy Radio.

0: Elke woensdag en vrijdag tussen 7 en 9 maken Cartier en DNA jouw avond een stuk leuker. Gooi dat huiswerk aan de kant, zet de machine stil, parkeer die auto, sluit de deuren en zet de radio harder. Dit is de Cartier en DNA Show, hier op Galaxy.
1: Ja, de Cartier en DNA Show elke vrijdagavond op Galaxy Radio. Dit keer zonder Cartier, maar ik ben wel samen met twee gasten. Ik ben met Jay en met Tiger, we gaan ze zo meteen horen. Maar elke week vangen Cartier en ik bekende en opkomende artiesten uit de entertainmentwereld. Denk aan artiesten, influencers, sporters en andere bekende gezichten. Samen praten we over hun carrière, lifestyle, actualiteit en alles wat hen bezighoudt. Dat zometeen meer, maar eerst vals bezig met Dame Umbe.

0: Idalia en Bokusa met jij en ik hoorde je hier op Galaxy Radio. En onze volgende gast heeft vandaag zijn gloednieuwe track Drama uitgebracht. Geef een warm applaus voor Tijger. Tijger, gefeliciteerd met je release. Hoe voelde deze track eindelijk uit is?
1: Ja, goed man. Ik geloof echt in deze tune, dus blij mee.
0: Ja, want je hebt laatst ook een EP gedropt.
1: Ja man.
0: Maar hoe onderscheid je dan die sound?
1: Ja, het is weer iets heel anders man. Het EP was wat meer McGee gefocust. Ik weet niet of je dat wat zegt.
0: Nee, leg uit.
1: Ja, wat meer. Heb je Justin Bieber swag geluisterd?
0: Ja.
1: Die hoek een beetje. En Drama is dan wat meer pop dan dat EP. Dus zo.
0: Maar de titel Drama roept veel vragen bij me op. Maar waar gaat Drama precies over?
1: Ja, Drama gaat eigenlijk gewoon over dat je geen zin hebt in de drama, in de relatie. Als in je ontloopt het liever, je zegt liever laat maar, dan dat je echt erop ingaat.
0: Maar dat zorgt toch juist voor drama, Kiel?
1: Daarom, dat is een beetje
0: het drama. Ben je een dramatische guy?
1: Ik vind van niet, maar Pip, mijn producer hier naast me, vindt van wel. Maar ik vind mezelf geen dramatische guy.
0: Oké, kom even bij de mij, Waarom vind jij Tijger een dramatische guy?
2: Nou ja, soms heb je gewoon een paar van die trekjes dat je gewoon, denkt van... Dat je even twee keer na moet denken van, wat bedoel je?
0: Hij is eigenlijk het probleem, hè?
2: Ja, het probleem is vergezocht, maar...
3: Je mag gewoon eerlijk zeggen.
2: Ik heb er geen last van per se, maar ik merk me wel op dat ik denk van...
1: Nou, ik kan me wel aanstellen soms.
0: Daar kan ik me ook in vinden. Wat hoop je dat mensen voelen wanneer ze naar deze track luisteren?
1: Ja, eigenlijk gewoon plezier, man. Het is gewoon een leuke tune. Het is niet een hele diepe tune. Het is gewoon meer een meezinger dan echt diepe inhoud, man.
0: Je gaat hem zo meteen ook live van ons doen.
1: Jawel man.
0: Daarna gaan we ook een spelletje spelen, Red Flag, Green Flag.
1: Yes.
0: Ik zeg je eerlijk, als jij ready bent, ik kijk even naar links. Heb je die pokoe ontvangen? Oké, ja, als jij ready bent, ben ik ready man.
1: Ja toch, let's go. Dit is de verkeerde tune man. Dit is niet de tune.
0: Oh, is een andere pokoe man, Drama. Oh! Dat kan gebeuren, dat was jaloezie. Dat was jouw vorige release.
1: Vorige release, inderdaad.
0: Wat gaan mensen hierna nog van je kunnen verwachten?
1: Ja, heel veel man. Ik wil eigenlijk volgend jaar een album droppen. Dus daar gaan we aan werken.
0: En die wil je ook niet een eigen show doen?
1: Ja, sowieso man.
3: Dat lijkt me net gaan vragen man, maar waar? Waar zou je een show willen doen?
1: Ja, ultieme doel is grote zaalparadiso, maar ik denk dat we beginnen met kleine zaalparadiso.
3: Gewoon klein, klein.
1: Ja man.
3: Ja toch. Daar hoor ik je volkomen in.
1: Ja man.
3: Maar zeg maar, wat wil je verder? Zeg maar, als we kijken over 10 jaar, waar zou je dan willen staan met je muziek?
1: 10 jaar?
3: Ja. Of
1: dat
3: 5?
1: Is fair, man.
3: 5. Oké, we doen 5 voor het gemak.
1: 5 jaar. Ja, ik wil wel gewoon een household name zijn, man, in Nederland. Tegen die tijd.
3: Ja?
1: Ja, man.
3: Gewoon een grote.
1: Gewoon top 3. En dan
3: okay,
1: 2 of 3.
3: Oké.
0: Laten we de luisteraar bepalen wat ze van jou vinden. Als jij ready bent, nu ben ik ook ready.
1: Ja, man, sowieso.

0: Wauw, Tijger, dat was echt de domme Pokémon. Ik zeg je eerlijk.
1: Dankjewel.
0: Na deze ronde heb ik nog een paar vragen voor jou. We gaan Red Flag of Green Flag spelen.
1: Jawel.
0: Ja, je moet gewoon binnen 300 seconden antwoorden. Ik hoef het niet uit te leggen, toch?
1: Dat is goed.
0: Oké, je partner heeft nog contact met haar ex.
1: Red Flag.
0: Waarom? Stel je voor dat ze contact moet hebben voor haar werk bijvoorbeeld.
1: Dat is weer anders. Ligt wel inderdaad aan hoe het contact is en waar het over gaat. Maar in principe denk ik, ja, het is je ex, dus laat hem gaan.
0: Ik hoor je. Je partner wil elkaars locatie delen.
1: Ja, niet per se red flag, ook niet per se green flag. Ik vind het gewoon prima.
0: Gewoon prima. Ja. Doe je dat?
1: Nee man, maar ik vind het niet erg.
0: Je partner gaat elk weekend uit.
1: Ja, red flag man.
0: En als het soms uitgaat?
1: Dat is prima.
0: Eerlijk gewoon.
1: Ja, ik loef het niet, maar
0: ja,
1: dat is
0: toch,
1: prima.
0: Okay, ja. Dat is gewoon eerlijk, dat is gewoon fucked up als hij uitgaat. Ja, toch? Je partner gaat zonder jou op vakantie.
1: Green flag, maakt me niet uit.
0: Je partner leest je berichten, maar ze antwoordt niet.
1: Als in los van mij of als in ze leest mee?
2: Ze laat je gewoon
0: blauw staan. Nee, dus ze laat jou blauw staan.
1: Oh, ja, als het expres is, wel red flag.
0: Ja, dat is wel kut.
1: Ja, man.
0: Je partner heeft vooral vrienden van het andere geslacht.
1: Oranje vlag, maar wel richting
0: rood. Hey, dat is fucked up. Hey. Je bent gewoon eerlijk bij mij, man.
1: Ja, rode vlag.
0: Heb je zelf ook ooit zoiets meegemaakt?
1: Dat een chick meer mannelijke vrienden heeft?
0: Ja.
1: Nee, man. Nee, ik vind dat ook niet aantrekkelijk, zeg maar.
0: Oké, ja toch. Maar je kiest er niet voor, toch?
1: Nee, man.
0: Heb jij meer vrouwelijke vrienden? Want
1: nee,
0: hoe vind je dat?
1: Zeker niet. Okay, nee, ik vind het is gelijkwaardig, toch?
0: Nou, Tijger, bedankt voor je komst. We gaan zo meteen luisteren naar Don Toliver met Neil Drop. En we gaan zo meteen nog Confession spelen. We hebben nog 3 andere gasten, volgens mij. Of 4. Ik weet het niet meer zeker.
1: Ja, toch?
0: We check je zo. We gaan het zo zien.
3: Galaxy plays all your favorites.
4: Yo, what's going on? This is Drake.
5: It's Burnable.
6: What's up? It's Summer Walker.
7: What up? It's your boy Usher.
3: Nationwide on digital radio. And online at galaxy.radio. And galaxy.tv. This is Galaxy.

0: geen Jan, ik zat weer in die kooi, man. Geef mijn jongen 20 stuks, zo van, kijk wat je met die zooi kan. Zij vroeg wat een pasfoto is, ik zei, ja, daar word je mooi van.
1: Period.
2: Vanavond zijn de mannen achter de nieuwe track Obligé bij ons in de studio. Geef een warm welkom aan BF, Meta en RMP. Yes. Welkom boys, hoe is het met jullie?
3: Ja, rustig, rustig. Hoe is het met jou dan?
2: Ja, gaat lekker man, gaat lekker. Hey, dankjewel voor het vragen. Het is de eerste keer dat je dit vraagt, man.
3: Ja? Ja, jongen.
2: Jullie hebben samen de track Obligé uitgebracht. Hoe is deze samenwerking ontstaan?
3: Ja, eerlijk gezegd, we zaten in de studio. En we waren sowieso van plan om iets samen te droppen. Gingen gewoon een beetje checken. En het is gewoon heel snel gegaan. Beats gecheckt, toplijnen. En ja, zo is Obligé eigenlijk tot stand.
2: Maar ging alles dan in één keer goed? Of waren er grappige of kut momenten in de studio?
3: Ja.
2: Tijdens deze track.
4: Op zich wel vloeiend gegaan.
3: Ja.
4: Als we met z'n drieën zijn, die chemie, het gaat altijd kaas.
2: De werk. Maar wie van jullie doet dan het langst over het opnemen bijvoorbeeld?
5: Ik man.
2: Ja?
5: Ik ben wel de traagste.
2: Heb je dan ook gelijk het meeste kritiek op je eigen pokus?
5: Ja man. ik ben te perfectionistisch man. Ja.
2: Ik hoor je en BF, jij hebt natuurlijk een drukke zomer achter de rug. Hoe kijk jij terug naar de afgelopen optredens die je hebt gedaan?
3: Wel met een goed gevoel, eerlijk gezegd. Ik denk dat dat wel een besefmomentje was voor mij, dat ik gewoon goed bezig ben. En ja, het heeft me ook gewoon gepusht, het heeft me gewoon ook gebracht naar andere plekken. Dus kijk wel met een goed gevoel terug, man.
2: Want je stond natuurlijk op Kwaku en Bevrijdingsfestival.
3: Ja.
2: Maar welke show is je het meest bijgebleven?
3: Bevrijdingsfestival, man.
2: En wat gebeurde er? Wat ging er door je heen vlak voordat je het podium opging?
3: Bro, ik zeg je eerlijk, kippenvel man. Ineens 1000 man. En het werd steeds drukker en drukker. En ja, voor deze show heb ik gewoon echt goed uitgepakt. Goed nagedacht over wat, welke pokus en wat ik allemaal ga zeggen. En we waren gewoon goed voorbereid. En het Bevrijdingsfestival is tot nu toe wel de grootste en de beste show voor mij.
2: En wat wil je nog doen? Wat is volgend jaar dat je denkt van, deze show wil ik en moet ik pakken?
3: Zo ja. Vorig jaar zei ik Bevrijdingsfestival, dit jaar is gelukt. Kwaku zei ik ook.
2: Ja, we zijn goed in manifesteren.
3: Ja, met God, hè? Dankzij God, weet je. Dus. Maar ik weet het niet, man. Ik denk op dit moment...
2: Koningsdag.
3: Koningsdag zou ik wel willen pakken. Dan...
2: Wil je geen eigen show doen?
5: Ik zeg Ziggo Dome.
2: Moet lukken.
3: Nee, ik denk sowieso inderdaad dat ik misschien volgend jaar weer iets ga doen voor mezelf. Maar ik denk dat ik wel sowieso iets op Koningsdag en de zomer zou ik ook wel wat showtjes willen pakken, man.
2: Mooi, mooi, mooi. Boys, ik heb een kleine paar dilemma's voor jullie. Festival of club?
5: Festival.
2: Is dat het voor het optreden of gewoon om te gaan?
4: Allebei, man.
2: Studio of het podium?
5: Podium.
3: Voor mij... Ja.
4: Beide denk ik.
3: Ik denk beide, maar ik denk met podium krijg je wel meer pap, toch? Ik denk podium.
2: Ga je liever overdag naar de studio of s'nachts?
5: S'nachts. Ja, s'nachts man. S'nachts.
2: Een nummer 1 hit scoren of een uitverkochte tour?
5: Uitverkochte tour.
3: Uitverkochte tour.
2: En nooit meer TikTok of nooit meer Instagram?
5: Nooit meer Insta, man.
3: Nooit meer Insta.
4: Nooit meer TikTok.
2: Ja? Ik zeg eerlijk, die kan ik niet, man. Die nooit meer TikTok? No, man.
3: Nee. TikTok daar...
5: bro, daar is alles...
2: Gevaarlijk.
5: En iedereen, bro.
3: Ja, toch.
5: Insta is iedereen.
3: Insta is oké, ja. Is prima.
2: Ik hoor je. Ja. Boys, jullie gaan die track Obligé voor ons live performen.
3: Yes.
2: Als jullie ready zijn, ik kijk naar links. Ben je ready? Dan ben ik ook ready, man.
3: Let's go.

0: Frenna, Commas hoorde je hier op Galaxy Radio. En ik ben nog steeds in de studio met BF, Mera en RMB. We hebben net hun chemistry gehoord, maar hoe goed kennen jullie elkaar eigenlijk? Ik lees verschillende situaties voor en aan jullie de taak om vingers te wijzen naar wie het beste bij die situatie past.
1: Yes. Okay.
0: Wie komt altijd te laat? jullie moeten dat noemen, maar voor de luisteraar.
2: M-E-R-R-A.
3: Mera.
0: Ja? Je komt altijd te laat. Waarom? Ik haat dat,
1: ik zeg je eerlijk, dat zit gewoon in mij,

0: Ja. Maar kan je niet, probeer je het wel dan?
1: Ik zeg je eerlijk bro, ik kan gewoon niet op tijd komen. Ik kan het gewoon niet. Okay,
2: ik vind het grappig dat jij dat zegt, maar jij bent
3: ook. Ik kom nou niet, zeg maar.
0: Dat hebben wij wat gemeen.
3: Je bent zelf ook zo.
0: Nou, volgens mij gaat het niet om mij nu, hoor. Het gaat niet om mij nu. Wie vergeet altijd zijn teksten?
3: Merra.
0: Ook Merra.
4: Ja.
0: Merra kan niks.
1: Nee. Het is wel toeval. Ja, het is wel toeval, hè.
0: Ja? Wie geeft het meeste geld uit?
4: Zo.
5: Aan?
0: Überhaupt.
4: Ah, Merra.
1: Ja,
4: dus ook Merra.
1: Ik wou net zeggen, gaan we ook, ook Merra.
0: Ja, die auto is niet gratis. ik heb gezien, wat die is niet gratis.
1: Nee, Merra.
0: wie flirt het meest?
1: Benja.
3: Benja, denk ik.
4: Maar zeg maar, disclaimer, zeg maar. Kijk, weet je, het is ik ben best wel charmant van mezelf, snap je? Dus als ik, stel ik praat met iemand of met een dame, dan gaan die dame gelijk denken van ook flirt, weet je?
0: Oh, met iemand of een dame?
4: Of het algemeen gewoon.
0: Oké.
1: Okay, dus gewoon een sociale guy. Het wordt gewoon gezien als flirt.
4: Maar ja.
1: Hij kan er wel wat van.
0: Als eerst viraal gaan om iets geks?
4: Ik zeg je eerlijk, dan moet ik kijken naar deze twee guys.
1: Ik zeg hij, man.
4: Maar dan zou ik RMB zeggen.
0: En wat zou die doen?
4: Bro, deze man is zo spontaan soms.
1: Hij kan alles. Zeg maar, je weet niet wat je van hem kan verwachten.
0: Oké, ik hoor je. Wie reageert het langzaamst in de groepschat?
4: Jezus Christus. Dat is ook een goeie.
3: Op zich, iedereen reageert
1: wel snel, man.
0: Ligt eraan voor wat?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Hey boys, kunnen jullie helpen met verhuizen? Niemand reageert.
1: Nee, man.
0: Niemand reageert.
1: Nee, man.
0: En als laatste, wie heeft de meeste vrouwelijke fans?
3: Ik denk BF. Ik denk hij heeft sowieso de meeste fans, dus dan zou hij ook de meeste vrouwelijke fans hebben. 1 plus 6 is 2.
1: Nee, ik weet dat hij de meeste vrouwelijke fans heeft. Dat weet ik.
0: hij is verstandig.
1: Ja, dat weet ik.
0: Hij is verstandig.
1: Ik kijk hem alleen aan.
0: Hey boys, we gaan zo meteen verder met de confessions. Ik wil jullie sowieso bedanken. Super harde tune. Stream Obli. Waar kunnen mensen jullie volgen?

0: RMW Mulu checken. Instagram Merapen 00. Maar ik wil wel nog wat zeggen. YouTube Bom Entertainment, check ook onze clips. Onze clips zijn druk. Check het.
1: Hebben jullie deze tjoe geklipt?
0: Nee.
1: Oh.
2: Maar komt eraan. Want deze moet sowieso geklipt worden.
0: Geloof me,
1: we gaan het laten lukken.
0: Nu dat je het zegt, gaan we het doen.
1: Ja, toch.
3: Oké, dan.
1: Hey boys, dank jullie wel. Zometeen Confessions, maar eerst Kaya Imani en Femke Louise met Bad Girl Summer.

0: out the music.
1: Hey, next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: BM. Dit is de Galaxy News Update.
1: De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom naar Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners telt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van voorbereide aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 17-jarige uit de Rijp was eerder veroordeeld voor IS-propaganda en het zoeken van wapens via sociale media. Het Nederland-ticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of een landelijk OV-ticket komt, inclusief bus, tram en metro. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. Hij veroorzaakte leed bij meer dan 300 slachtoffers en pleegde 67 misdrijven in zijn bedrijf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
2: The city clock ding.
3: In your car on the app.
4: The city clock ding.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB Digital Radio, online or in our free radio app.
1: Elke woensdag en vrijdag tussen 7 en 9 maken CarJ en DNA jouw avond een stuk leuker. Dit is de CarJ en DNA Show, hier op Galaxy.

0: Masterpiece. Yes, het is net 8 uur geweest. Je luistert nog steeds naar Galaxy Radio. En ik ben nog steeds aan tafel met BF, Meta en RMB. Het is tijd voor de Hot Topic.
1: Cartier en DNA's Hot Topic.
0: Want iedere week hebben we onze Hot Topic. En deze week wil ik het hebben over films. Ik ben de laatste tijd wel echt naar veel films gegaan en series gecheckt. Maar wat kijken jullie eigenlijk? Wat kijken jullie een beetje?
2: Bro, ik zeg je eerlijk, een beetje van alles, man. Ik hou wel een beetje van actie en zo. Maar ja... Ja, dat man. Een beetje actie of thriller, of ja, thriller, misdaad, series.
0: En jullie?
3: Ik ga hier gratis promo geven. House of the Dragon en Power. Deze keer.
0: Ja, check je. House of the Dragon? Dat zie ik niet achter jou, man.
3: Nee, waarom?
0: Ja, dat ja, ja.
4: Ja, ik gooi erin, hè.
3: Ja, ik ben ook gewoon van zulke dingen, man. Game of Thrones, House of Dragon, Vikings, noem maar op, man.
0: Oké, wat is dan jullie? Laten we met z'n allen komen tot een top 5 films en series.
2: Ja, toch?
0: Ik zeg sowieso Lion King moet erin.
5: Lion King. Ik zeg Bloedsport, man, van Jean-Claude Van Damme.
0: Ja?
5: Ja, man.
2: Ik hoor die.
0: Als iedereen er eentje noemt, moeten we gezamenlijk tot nog een laatste komen.
2: John Wick.
0: Ja?
5: Ja, man.
0: Maar je moet wel eentje kiezen, je kan niet de hele serie kiezen.
2: Nee, John Wick 1.
0: John Wick 1. Oké.
5: Deze is druk, ja.
3: Game of Thrones, man.
0: Game of Thrones? Oké, dan laten we nog één serie met z'n allen checken.
5: Heb je Power gezegd?
0: Power? Power heb ik niet gecheckt, man.
3: Nee, is hard, man.
2: Prison Break.
0: Prison Break is ziek.
5: Ja, die is ook druk.
0: Maar Breaking Bad heb je ook nog. Je hebt zieke series, man.
2: Bro, er is één serie, maar ik weet niet of veel mensen die kennen. Lie to Me. Dat is zeg maar een serie gaat over een man, zeg maar, heeft een eigen bedrijf. En hij helpt eigenlijk die politiemensen met onderzoek en zo. Hij kan zo zien wanneer iemand liegt, zeg maar. Je weet toch?
0: Dat is gek.
2: Moet ze ook doen bij Dijmsen, trouwens. Maar goed.
0: Oh, hey,
3: how to get away with murder. How to get away with murder.
0: In welke serie zou je zelf willen spelen of film?
3: Zo.

0: veel slimmer spelen dan... Dan
1: wat Boos gaat eraf, is moe.
0: Ja, hey, maar je kan het veranderen.
2: Ik ga die serie nu niet meer checken.
1: Sorry.
2: Dat is een serie, toch?
1: Ja, ja,
2: en in welke film zou je willen spelen? Je kan alles checken. Marvel, Star Wars. Maar dan ga je met Star Wars, man.
1: Bro, Stamp the Yard. Weet je waarom? Bro, Mega Good is mijn crush. Ken je Mega Good?
0: Nee.
3: Oh, yeah.
1: Zij zit in die kino.
2: Mijn vrouw is mijn crush.
1: Oké.
2: Dat
1: is een goeie. Mega Good is mijn crush. Bro, ik zeg gauw eerlijk, ja man, dat is Stamp the Yard, man.
2: Ik ben ook benieuwd wat de luisteraar denkt. In welke film of serie zou jij willen spelen? Laat het me weten, maar eerst muziek.

0: Je hoorde je hier op Galaxy Radio. En het is tijd voor een van onze favoriete onderdelen van de show. Vooraf heeft iedereen in de studio twee anonieme confessions ingestuurd. We lezen ze één voor één voor en de opdracht is simpel. Iedereen moet raden van wie de confession is. Zijn jullie ready? Iedereen heeft ingestuurd, toch trouwens?
1: Ja.
0: Yes.
1: Ja,
0: behalve ik. Oké, laten we checken. Ik begin gewoon. Ik heb een fobie voor heel veel kleine bolletjes die te dicht op elkaar zitten.
1: Benja.
0: Ah. Maar ik weet niet wat dit betekent, man.
1: Benja. Ik weet niet waarom, man.
2: Een fobie wanneer bolletjes dicht bij elkaar... Nou ja.
1: Ben jij nee. Hai, bro.
0: RMB.
1: Ben jij dit? Ja, man, dat ben ik.
0: Maar wat betekent dit, kerel?
1: Ja, bro, hij krijgt snel jeuk en zo van dingen, bro.
3: Stel, ik zie allemaal kleine bolletjes zitten op elkaar. Iets wat niet hoort. Ik krijg een jeuk, ik moet gewoon krabben.
0: What the fuck?
4: Bro, is het maar kleine gaatjes of bolletjes?
3: Ja, ook. Gaatjes, bolletjes, krasjes, alles.
2: En piepschuim. Piepschuim.
3: Dat is gewoon irritant.
2: Sommige mensen kunnen dat niet tegen.
0: Maar je hebt ook bijvoorbeeld die ene chocola, toch? Die ene met die balletjes, weet je wel?
1: Geloof me.
0: Die aan elkaar zit.
4: Die brost.
0: Kijk,
4: die
0: stellen, hè, weet ik niet. Ik ken het merk niet.
4: Geloof me.
5: Sorry. Welkom weer,
0: gaatjes. Oké, ja, toch, ja, raar. Oké, ja,
5: toch.
0: Ik ben ooit besprongen door een dame in het club tijdens het dansen.
2: Als maar waarom ben je ermee?
1: Als het gaat over dames is het...
0: Als het gaat over dames...
1: Hij is de ladies man. Ja
2: man, was tijdens een teamuitje met werk, bro. Was gewoon één Latina. Ik sta gewoon...
0: Julia. Nee. Volgende confession.
2: Ik wil me van niet afchatten. Nee, maar ik werd gewoon twee keer besprongen, bro. Gewoon jam, ja. En ze werd eruit gestuurd, man. Maar ik voelde ook niet lauw, zeg maar.
0: Crazy.
1: Ja, laat niet lijken.
0: Bro, ik zie een hele verhaal van iemand hier als confession. Ik ging een keer met een vriend eten en had geen idee dat hij gezocht werd. Na het eten veranderde alles in een film. Achtervolging, politie overal en voor het eerst, voor ik het wist, lag ik op de grond alsof ik de grootste crimineel was. Het ergste was nog dat ik die outfit net nieuw had gehaald en die meteen vies werd. Uiteindelijk bleek dat ik er niks mee te maken had en mocht ik na een paar uur weer gewoon gaan.
2: Dit is of doe je ook mee?
0: Ja.
2: Maar jij bent toch...
0: Nou, als ik moet denken aan, je ziet eruit als de grootste crimineel, dan gang je aan hem.
3: Ah, maar waarom zeg je dat eigenlijk?
2: Maar het kan ook Mera zijn, zeg maar.
0: Ja, maar die facings, hè? Die zijn niet gratis. Die komen niet uit de lucht.
2: Maar ik weet niet, ik denk hij of zo.
0: Ja, jij kan het stiekem ook wel zijn, hè? Want het had er niks mee te maken.
2: Oké.
0: Okay. Oké, op drie gaan we zeggen, ja? Okay. Wie we denken dat het is.
2: Oké.
0: Okay. Okay. 1.
2: Wijzen?
0: 2. 3.
2: Mr. Tiger.
3: Ik denk ook Tiger, man.
0: Ja?
2: Nee?
0: Wie was het?
1: Mera, jongens. Oké, ja, ik was het.
0: What the fuck gebeurt dit? Wat voor outfit had je ook aan?
1: Bro, netjes man, classy. Ik ging uit eten in Amsterdam, broer, snel weg. Route van Leiden daar, broer. Politie achtervolging, man. Veel dingen.
0: Crazy. Oké, laten we er nog twee doen. Ik was van school afgetrapt en was zo boos en skeer dat ik een week later terug naar de directeur ging om €5 ticket geld van mijn schoolfeest terug te claimen.
1: Oh,
0: maar dit is Tiger, man, denk ik, man. Een gierige guy. Nee, je bent geen gierige guy. Maar degene die dit is een gierige guy, man.
2: Ja, maar ja, heel ja.
1: Ik ga voor hem, man.
4: Doe jij ook mee, of niet?
0: Ja. Nee, ik doe niet. Ik heb geen confession ingediend.
1: Okay, okay. Euro's, ik ga voor hem, bro. Okay. Tiger.
0: Voor Tiger. Ben jij dit? Nee?
2: Dit is RMB, bro.
0: Nee, RMB, kom bij die mic, man.
2: Dit is RMB, ik weet zeker.
0: Leg je het RMB.
3: Ja, nee, ik ben het, man. Ik ben schuldig.
0: Wat? Oh! Ik heb een paar vragen. Waarom ben je van school afgetrapt? Laten we daar beginnen. Waarom? Wat heb je gedaan?
3: Ik zeg eerlijk, ik denk die school heeft zelf die fout gemaakt. Okay. Ik zat in derde leerjaar en je had vijfde leerjaar.
0: De middelbare?
3: Ja.
0: Okay.
3: Dus wat doen zij? Zij combineren die klassen samen. Mm. Maar al die oudere boys van buurt, vijfde leerjaar. Dus gezeik. Ik zat op mijn laatste streepje. We krijgen een invaller. Die man stuurt me weg. Ik koppig, ik wil niet weg. Hij duwt mij, mijn laptop valt. Ah, je weet toch, we willen een beetje square up. Oude man, een beetje stevig. Ik kleine dunne jongen, maar je weet toch, ik moet tentoonstaan. Ja man, dat was die laatste drop, ik werd weggestuurd. Maar ik was vergeten. Ik kon nog even €5 daar liggen, lotto. Je weet als je jongboy bent, het is veel geld, het is patatje met, dus...
0: Ik moest wel even
3: ophalen, man.
0: Crazy. Oké, laten we er nog eentje doen. Ik heb ooit een cadeau van iemand gekregen en diezelfde week aan iemand anders dat cadeau gegeven. Doe je dit?
2: Broer, ik denk dat ik weet wie het is, maar zeg maar... Het ook, ja, ik weet niet.
0: Wie is het? Wie denk jij dat het is?
3: Ik ben er, man.
2: Wat?
0: Mella vond dankbaar.
1: Ik ga voor Tiger, bro.
0: Ja, degene
1: ik weet niet waarom. Ik ga voor Tiger.
2: Hij zit aan zijn baard en zo. Dus dat zijn die tekens van oké, ja.
0: Oké, Tiger leg je zelf maar uit. Was jij dit?
2: Ja, toch?
5: Laat me uitleggen. Het was zeg maar gewoon, het was gewoon een douchegel. Het was geen gek cadeautje of zo. Alleen het was gewoon een merk waar ik niet echt mee focus. Dus ik dacht ja.
0: Dus je was ondankbaar?
5: Niet per se, maar ik dacht ja, ik ga hem toch niet gebruiken. Dus ik kan hem beter weer.
2: Maar die geeft je toe.
1: Dat maakt het nog erger, hè?
5: Ja, ik hoor je wel. Ja. Ik ben er niet trots op, maar daarom ook een confession.
0: Maar Melle, je wou wat zeggen?
1: Over?
0: Je zei, ik zeg je eerlijk en toen was je stil.
1: Ik ben het al vergeten, man.
0: Maar je doet het zelf ook, hè?
1: Nee.
0: Eerlijk gewoon.
1: Nee. Nooit gedaan.
0: Maar als iemand dat bij mij doet, diegene gaat nooit meer een cadeau krijgen. Jij gaat sowieso nooit een cadeau van mij krijgen, besef ik weer.
2: Dat is wel crazy, man.
0: Oké, ik zie hier ook nog in mijn WhatsApp dat BF zegt, misschien een bonus. Wat betekent dat?
2: Misschien een bonus.
0: Ja, dat zie ik hier.
2: Oh.
0: Dat zeg jij, misschien een bonus.
2: Ja.
0: Heb je nog een confession voor ons?
2: Confession? Ik zei misschien, dus ik kan weigeren, toch?
0: Oké, laten we eerst muziek luisteren en dan komen we daarna bij terug.
2: Oké, is goed.
6: Jouw weekend kan beginnen. Zet die speakers op maximum power met Cartier en DNA op Galaxy Radio.

0: Ja. Davide hoorde je hier op Galaxy Radio. En ik heb jullie net gevraagd om confessions in te sturen. En Jeroen heeft echt een wazige gestuurd. Of tenminste, een zieke guy ben jij, man, Jeroen. hij is een zieke mannetje, bro. Hij zegt, ik heb pacha geslagen op school op een zaterdag.
1: Ah. Broer, ten eerste, wat doe je op een zaterdag op een school?
0: Jeroen.
1: Ten tweede, ja.
0: Dat is een crazy mannetje, man.
1: Kijk, als je zou rachen.
2: Hij joh.
1: Als je zou rachen op scoren, zeg maar met een dijm in wc of zo, oké, maar bro, pacha slaan ze.
0: Op zaterdag, oké, crazy.
1: Ja, op zaterdag.
0: En net hier stuurt er ook eentje. Ik stond een keer af te wassen bij een restaurant en toen wou een mannelijke klant met mij zoenen.
2: Een mannelijke klant met hem zoenen?
0: Ja.
1: Pals.
2: Dat doet hij iets verkeerd, man.
0: Ja, hoe laat je dat toe? Nou, tenminste, er is niks mis mee. Laten we dat.
2: Nee, maar.
0: Heb je daar wat tegen?
2: Hoezo zijn die. Nee.
0: Nee, is helemaal niks mis mee. Maar wat doet hij verkeerd?
2: Hoezo zijn hij aan het afwassen?
0: Misschien is dat zijn werk.
2: Oké,
0: zeg maar.
2: Okay,
0: ja, toch?
2: En.
0: Ja, wat doet die klant daar?
2: Ja. Het is een hele vage situatie.
0: Klees, ik heb echt heel veel vragen. Ik wil jullie sowieso vragen, hebben jullie meer confessions? Stuur het sowieso op via de Galaxy app. Via 085 029 4x2. En dan horen we jullie zo.
1: Yes.

0: Hey, vast bezig.
1: Hun slaan nooit mis. Het lijkt alsof ze elke week droppen ook, man. Crazy. Wat we elke week hebben is ook natuurlijk een DJ die de avond komt afsluiten. En Jay Black neemt het over. Hij sluit de afstelling af met een exclusieve DJ-set vol met de hardste tracks van dit moment. Jay Black, ja, je bent er, man. Ik ken jou echt al lang, man. Je had een andere naam eerst.
2: Ja, eerst was ik afvalprof.
1: Waarom ben je geswitcht?
2: Ik wilde een nieuwe start hebben, man.
1: Snap ik wel. Je maakt ook natuurlijk, je hebt natuurlijk je eigen visa ook.
2: Ja, toch.
1: Wat voor visa is het?
2: Althans, eigen visa, het is opstartende. Laat me het daarop houden. Het wordt een AMA-feest, AMA-piano. Dus mensen, als jullie willen komen, ik zou zeggen, wees welkom.
1: Wanneer is het? Waar is het? Of is het nog, je bent nog aan het checken?
2: Ik ben nog aan het checken, dus ik kan dat nog niet zeggen. Maar ik zou zeggen, volg het op de socials, zou ik zeggen.
1: Waar kunnen die mensen je volgen?
2: Op Instagram en TikTok, HibonationNL.
1: Super hard, man. Waar kunnen de mensen je de komende tijd zelf vinden?
2: Tegenwoordig ben ik nu weer actief op de socials. Instagram, TikTok, jblack.dj. Zijn op een go, man.
1: Super hard. Je gaat zo meteen ook een DJ-set van ons draaien. Wat kunnen we verwachten van jouw set?
2: Nou, ik ga een beetje Hibonation brengen, of course. Verwacht ook een beetje van mijn eigen saus, de afro-kant. En ja, zo gaan we het gewoon doen, man.
1: Ik ben super benieuwd, man. Als jij ready bent, kan je alvast achter de 1Z2's gaan staan.
2: Yes.
1: Ik draai nog 2 nummers en daarna ben ik ready, man.
2: Of course, let's go.
3: RJ&D!

Black hoor je hier nog steeds op Galaxy Radio. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. En volgende week hoor ik jullie tijdens Cartier en DNA Show op de woensdag. Dank jullie wel.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. It's a Galaxy Throwback.

0: is Galaxy. It's 9 PM. Dit is de Galaxy News Update. Het Nederland Ticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit de eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 17-jarige uit de Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt ongeveer 7 graden en de wind is zwak. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
4: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
2: Galaxy Radio.

0: De hele week kijken ze uit naar dit ene moment. Naro appt elke dag. Is het al vrijdag? Goudje kijkt weer ongeduldig in zijn agenda. Maar dan is het zover. Vrijdagavond, 9 uur. De show kan beginnen. Ze zijn er weer in full effect. De energie spat er vanaf. En de gasten, die wachten ongeduldig om aan te schuiven.
1: Mogen we al?
0: Hier zijn jouw hosts van vanavond. Klaar om je naar een spetterend weekend te begeleiden. Goudje en Naro in After Nine. Hier op Galaxy.
2: Yes, goedenavond. En luistert weer naar Galaxy Radio. Hier op deze vrijdagavond. Een hele fijne vrijdagavond. En zoals jij mee kan kijken, als je tenminste live meekijkt op de beelden, ben ik vandaag alleen. Yes, mijn broertje Naro is er niet bij. Maar dat houdt niet weg dat we een hele goede en een vooral geweldige show gaan neerzetten. Ik ben jullie host. Dat is Goudje Get Paid. En dan wordt het een hele mooie vrijdagavond. Bedankt dat je weer aan het luisteren bent. En tegenover mij zit DJ Wesley. Yes, je bent er. Hoe is dit, man?
3: Ja, toch. We zijn er, man. Zijn met jou dan?
2: Ja, vandaag zijn we hier. Jij bent met mij. En,
3: jullie lid, hè? Ik ben heel voordelig.
2: Iedereen is op vakantie, man.
3: Ja, man. Maar ja, je ziet het hard work space af.
2: Het werk gaat door.
3: Sowieso.
2: Snap je, het werk gaat door. En natuurlijk ook deze hele deze vrijdag hebben we heel wat dingetjes klaarstaan. Ik ga eventjes praten over de muziek die we hebben klaarstaan. We hebben Dodi Yor, we hebben KM, Jaga Jaga. We hebben High Guest, we hebben Jonah Fraser, Doughboy, Brasco, we hebben Messi. Heel veel goede muziek. Naro is in het huis, eventjes in het buitenland, hij heeft natuurlijk ook shows. Naro is natuurlijk ook een artiest, dus die moet ook gewoon zijn ding doen. En soms vallen die dingen op vrijdag. Zoals vandaag had ik ook filmopnames voor een nieuwe film. En het was toch wel zwaar, hoor. Het was toch wel zwaar, want ik moest om 7:30 op de set staan. En we waren tot 7:30 ook weer bezig. Dus dat zijn, hoeveel uurtjes zijn dat?
3: Dat zijn 12 uurtjes, man. Dikke 12 uurtjes.
2: Ja, yes. Dikke 12 uurtjes op de set. Hé, hey, Vincent, zou jij willen acteren?
3: Ik zeg je eerlijk, ja, man, eigenlijk wel. Ik heb een paar hier en daar kleine rolletjes gedaan.
2: Ja?
3: Vorige week een kleine rolletje in de Tonano-serie. Mm-hmm. Maar is wel lid, man. Is anders toch? Stel je voor, je zit op de bank zo met family. Je ziet op tv, je doet nooit, je weet van niks, zeg maar.
2: Ja, je zit jezelf
3: toch?
2: Zo van, hallo, kijk maar hier.
3: Zie je.
2: Ja, oké, okay, dus dat zijn wel een van je dromen?
3: Zeker weten, ja. Ja, tv zeker.
2: Okay,
3: na muziek dan. Na muziek.
2: En daar gaan we het zo meteen zeker ook over hebben. Ik ben nog eventjes bezig hier voor jou om een set in elkaar te zetten. Mm-hmm. Want je bent natuurlijk een DJ en
3: vrijdagavond
2: willen we de vibes erin houden. Tuurlijk. Snap je?
3: We gaan de weekend in, hè?
2: We gaan de weekend in. En wat is je genre qua DJ?
3: Mijn genre is voornamelijk urban.
2: Okay.
3: Dancehall,
2: ja.
3: Batisanka,
2: Dembo.
3: Nee,
2: okay.
3: Alles wat je laat bewegen, toch?
2: Daarom
3: en niet voor niks weekend, come on.
2: No. Dus geef me nog even de tijd en dan ga ik het voor je regelen. En heb jij vragen, 085-029, 4x2. En dan kom je hier live bij mij in de uitzending. En dan kunnen we gezellig gaan babbelen. En als je verzoekjes hebt, dan gaan we die ook voor je afdraaien. We gaan nu starten, Galaxy Radio met Dodi Yor.
4: Friends together.
5: It's getting hot outside.
4: Music up, worries down.
6: Fire, fire, fire.
4: That's how summer sounds on Galaxy Radio.

0: Dit zijn Goudje en Naro, After Nine.
1: Yes, je hoort het heel goed. Goudje naar op om After Nine op Galaxy Radio. En net werd ik eventjes op de vingers getikt van... Hey Goudje, tegen wie ben je nou eigenlijk aan het praten? Dus ik vond het aan raar, het viel me op van... Iets klopt niet.
2: Je weet toch, daar, hè?
1: Normaal heb ik een mic voor me, maar die mic was net hier een meter boven in de lucht. Dus ik moet het wel opnieuw doen. Ik denk dat ik de beelden zo meteen terug ga zien. En dan ga ik ook denken van, nee, maar waar ben je nou helemaal mee bezig? Dat is toch lijp? Had jij het ook niet door dat die mic er niet was?
2: Ik zeg je eerlijk, ik heb het niet door, man.
1: Dus wat we gaan doen, we gaan het eventjes opnieuw doen. Jij luistert naar Galaxy Radio After Nine op deze vrijdagavond. Oh, maar je hebt Naro nog niet gehoord, omdat Naro niet aanwezig is. Hij is in het buitenland voor werk. Dus dat betekent, jij gaat het met moi doen. Ik ben hier in de studio op deze fijne vrijdagavond met genoeg muziek van de aankomende 2 uur. En natuurlijk ook hebben we weer een hele dope gast. De planning van de aankomende 2 uur ziet er als volgt uit. We beginnen sowieso met de release Friday, zodat jij op de hoogte bent van de nieuwste releases. Een throwback time. Gaan we eventjes wat klassiekers voor je dragen. En we gaan natuurlijk stellingen bespreken die we... Die altijd van een ander kaliber zijn. Snap je? Deze stellingen zijn anders. En natuurlijk gaan we je ook blessen met de quote van de dag. En uiteindelijk gaan we zometeen ook eventjes live op TikTok. Gaan we eventjes kijken wat daar allemaal aan de hand is. Zoals ik net al zei, we hebben zometeen ook nog een hele toffe gast in de building. Maar ik zit hier niet alleen. Waarschijnlijk heb jij hem net wel gehoord op de radio. En mij had je het niet gehoord. Hier in de studio bij mij vandaag op bezoek is DJ Pesley.
2: Yes. We zijn er.
1: Waarschijnlijk ging jouw introductie net gewoon helemaal top. Dat ging gewoon helemaal lekker, want die mic was voor je. En die van mij niet.
2: Mijn wel, man.
1: Dus we gaan ook eventjes kijken wat jouw throwbacks zijn en hoe jouw quotes van de dag zijn. En misschien ook, je weet toch, waar je mee bezig bent. Zometeen gaan we gelijk starten met de release Friday, want anders kom ik geen tijd nodig. Want ik moet mijn gasten wel altijd verwelkomen en natuurlijk ook de Galaxy Radio luisteraars. Heel belangrijk. Je kan mij bereiken op 085-029-4x2. Ik herhaal het nummer 085-029-4x2. En dan kom je live in de uitzending. En dan kan jij verzoekjes vragen. En gewoon ook Tori met me praten. Dus genoeg. En ik denk dat ik gelijk ga starten met de...
0: Goudje en Naro. After 9, Release Friday.
1: Yes! De Release Friday. Wauw, man. Die vrijdag gaat zo snel. Die artiesten blijven maar droppen. Hou jij een beetje bij wat er gebeurt in de Nederlandse game?
2: Ik zeg je eerlijk, gaat snel.
1: Ja, hè?
2: Gaat snel. Ze zijn op tempo, ze zijn op gas.
1: Maar Vince, heb jij een Nederlandse idool? Zeg maar een rapper?
2: Ik heb geen idool.
1: Ja, oké.
2: Dat niet.
1: Maar wie besef je?
2: Ik heb wel echt wel voor sommigen echt respect ook gewoon.
1: Ja?
2: Maar ze blijven me verbazen. Dus elke keer als ik denk van ja, jij bent hem, dan denk ik, nee man, iemand anders komt ook wel crazy. De laatste tijd bijvoorbeeld Dopey.
1: Ja. Dopey komt heel boos. Don't get it twisted about that.
2: Come on.
1: Nou, hij laat het wel echt orgelukken. Maar zoals jij weet, Galaxy Radio luisteraar, Release Friday betekent, we geven iedere vrijdag aan wie er heeft gedropt in de game. En deze week is die, ja, die lijst is ook niet klein, zeg maar. We gaan beginnen met Jong Felix, met Oom Toe, GP uit G, Baf Baf. En ik zeg je eerlijk, Oom
2: Fire,
1: Toe komt heerlijk. Heb jij het besef?
2: Hé, hey, ik zeg je eerlijk, ik heb een PC gehoord.
1: Ja.
2: Ik was bang om te verder te luisteren.
1: Ja,
2: man.
1: Ja, nou, deze mannen komen heel boos. Oyster is natuurlijk ook weer bezig met Super Amazing. Heel sterk. Hij geeft ook niet op. En hij was ook niet zomaar de next best. Hij laat het weer lukken. Hekje 31, J. Koppel Scooter. Die zag ik ook voorbij komen. Een beetje iets anders. Is niet,
2: je hebt hem niet gecheckt, man. Ja, hebt hem nog niet gecheckt.
1: Ja, ik heb het wel voorbij zien komen. Zeker weten. Mm-hmm. En dan hebben we ook Jaga Jaga met Jordi Money. Ik zweer het.
2: Lijpe combi.
1: Ja.
2: Die combi?
1: Die combi is
2: fire. Die combi is fire.
1: Ja, want je zegt dat Jaga bezig was online met een soort... Je moest iets uitvogelen of zoiets.
2: Maar hij is altijd... Je kan hem niet plaatsen, hè?
1: Ja, je kan hem niet plaatsen.
2: Hij is op schaatsen. Hij is op gas.
1: Nou, hij laat het echt lukken. Dus heb ik iets gemist, dan kan jij het gewoon doorgeven. 085-029-4x2. Dan kom je hier in de Galaxy Radio app. En dan kunnen wij gewoon praten of een voice note. Of zeggen van, hé, Goudje, deze heeft ook vandaag gedropt. En dan zetten we hem gewoon bij in de afspeellijsten. Jij luistert naar Galaxy Radio op deze vrijdagavond. Mijn naam is Goudje en het wordt een hele gekke aankomende komende twee uurtjes. DJ Fesley, ben je ready voor dit?
2: Ik ben ready, man.
1: Maar ben jij wel echt ready voor dit?
2: Hé, hey, doe niet bang.
1: Doe niet bang. Hey, we gaan eventjes gelijk starten met de nieuwkomers. Voor de release Friday, Jaga Jaga, Jordi Money, ik zweer het.
3: Zelfs een heel snelle track.

0: Dit zijn Goudje en Naro, hier op Galaxy.
1: Yes, hier op Galaxy, vrijdagavond. Ja, nou, normaal zou ik zeggen, ik ben hier met Naro. We zijn lid, we zijn fit op die Mapapa strip. Maar nu ben ik alleen fit op die strip. En jullie weten wat het is? We geven nooit op, we zijn op doorgaan, we zijn op gaas. En vandaag hebben we ook een artiest in de building en hij is ook op gaas. Hij laat het echt lukken, ik heb hem voorbij zien komen, natuurlijk ook bij Naro. En hij is niet op geintjes, hij is ready om fucking over te nemen. En hij is vandaag ons, bij ons hier in de studio. Mag ik graag een applausje voor Yedi Ellis?
2: Ja.
1: Je bent in de motherfucking building, hoe gaat het, broeder?
2: Het gaat helemaal Sende, we zijn er.
1: Oké. Broeder, ik heb begrepen, je bent een producer en artiest.
2: Ja, man.
1: Waar vind je jezelf beter in?
2: Zo, ik ben begonnen als producer, maar ik vind producer vind ik wel echt bij me passen. Mm-hmm. Die artiest is erbij gekomen, maar is nog steeds Sende, snap je wel?
1: Ja, want ik heb altijd een dubbele gedachte bij dat van, kunnen ze het wel allebei tegelijk doen? Want ik ken maar een paar, bijvoorbeeld Doughboy. Bij hem kan het, maar niet iedereen kan het, toch?
2: Dus, iedereen kan het.
1: Maar waarom ben je opeens gaan denken van, no man, ik ga zelfs op deze beat rappen. Ik ga mijn beats niet weggeven aan mensen. Ze verpesten het.
2: Het was mij gevraagd, man. Ik was eerst in mijn gedachten van, ik blijf een producer, denk ik. Opeens ik was een patjong gesprongen, die tjong ging even hard gewoon. En daarna, bro, alleen tjongs.
1: Maar dus je was eerst gewoon producer, dat was gewoon je ding.
2: Ja, man.
1: Hoe lang deed je dat?
2: Ik deed het wel, zo middelbare, denk ik, man.
1: Ja?
2: Kon ik echt met op die laptop.
1: Ja.
2: Even die FL Mobile. Of zo. Zij, daar zo begon ik echt.
1: Oké. En waar is je passie ontstaan voor muziek?
2: Passie is ontstaan, ja, ik zeg je eerlijk, gewoon sinds klein, man. Alles wat überhaupt geluid maakte, ik wil een beat van maken. Daar begon het toch.
1: Ja, dus je kan ook drummen?
2: Ja.
1: We hadden toevallig drums staan hier achter, toch?
2: Ja.
1: Maar je kan drummen?
2: Ja, toch.
1: Oké, en beatboxen kan je ook dus?
2: Ja, toch.
1: Wat?
2: Poffertjes krijgtjes erin.
1: Maar je kan echt beatboxen, eerlijk?
2: Ja.
3: Maar we kunnen gewoon battle starten hier.
1: Maar jij kan niet beatboxen.
3: Maar laat het niet lijken.
1: Kan jij beatboxen? Kap met dit. Laat me wat horen.
2: Hij zit op de spot, hè?
3: Gaan we starten?
1: Nee, jij moet het starten.
3: Ik moet het starten.
1: Ja, maar nee, maar laat me horen of je
3: het... Maakt niet uit wat voor beat. Geef me die beat.
1: Je doet altijd lang.
3: Zeg maar.
1: Nee, niet zeg maar.
2: Gewoon gelijk.
1: Ja, gooi iets gewoon. Oh. Hey, ga slapen, man. Dat kan ik ook, man. Ga los, man. Dat kan ik ook, man. Nee, maar je hebt al op jonge leeftijd gewoon lof gekregen voor muziek.
2: Ja, man.
1: En je bent dan nu bezig en dan zie je gewoon van wat er gebeurt. En hoe evalueer je nu zelf als artiest? Dus niet als producer, als artiest.
2: Gewoon artiest. Ja, ik zeg je eerlijk, gewoon veel luisteren, man. Mm-hmm. Ik zeg je eerlijk, er komt ook per de dag komen nieuwe flows of artiesten of producers met nieuwe dingen, gewoon je toch? Gewoon als je gewoon luistert, is gewoon zin in. Je gaat zelf ook ideeën krijgen.
1: Zo. Ja, ja, ja.
2: En dat, man.
1: En in welke genre zit je eigenlijk? Want ik weet niet hoe die genre moet. Is het, wat is het? Is het Batisanka? Wat voor muziek maak je eigenlijk? Ik vraag het ook altijd aan Naro, wat voor muziek maak je?
2: Ik ben echt op een beetje van alles, maar dat komt omdat ik producer ben toch?
1: Ja.
2: Maar ik ben nu op die stijl club-achtige mo.
1: Oké.
2: Gewoon dat. Ja, die Batisanka is net ook binnengekomen, snap je?
1: Ja, daarom net is het zo. Maar wat represent je echt? Wat vind je gewoon leuk? Dat is die club.
2: Die club, ik denk die club, man.
1: Die club represent je echt?
2: Ja.
1: Oké, dat is wel sterk om te horen. En welke foto kom je? Welke stad represent je?
2: Represent, hoor. Ik woon in Schiedam, man.
1: Schiedam? Dat is een dorp, man. Dat is een dorp, man.
2: Hij lag geen haat op Schiedam, toch?
1: Nee, dus je represent Roffa eigenlijk?
2: Ja, soort toch. Ja, toch. Mensen denken ik ben van Roffa, maar ik ben niet van Roffa.
1: Maar voor welke stad represent je dan? Voor waar ben je?
2: Ik ben van Vlaanderen.
3: Maar is het bijna bekend het zo?
2: Bijna Schiedam toch?
1: Ja, zelfde. Sowieso dom dat je er bent, JD. We gaan nog heel veel dingen hier met je bespreken. En natuurlijk wil de Galaxy Radio luisteraar ook weten met wie we te maken hebben. Dus je gaat ook bepaalde stellingen krijgen. Ben je ready voor dat?
2: Ik ben ready, man.
1: Is ongemixt, ongemasterd, hè?
2: Ongemasterd.
1: Je moet dat weten. Dat zijn geen geintjes.
2: Geen
1: en natuurlijk, Naro is er niet bij. Want normaal zit Naro op deze plek. Je jullie hebben ook al een soort van chemistry, je weet al wat gaande is. Dus ik kan je echt goed verrassen, snap je? Naro kan je niet dekken, dus dat gaan we regelen. ik steek er al in, man. Maar in ieder geval, je bent in de building, je bent er nog even bij. En jij als Galaxy luisteraar, heb je vragen? Dan weet je wat je moet doen. 085-029-4x2 en dan kom je live in de uitzending en dan is het gas geven. Nu, I guess, met liefst, my type.
2: Kibbeldie.

0: Dit zijn Goudje en Naro. After 9. Hier op Galaxy.
1: Yes, jij hoort het heel goed. Hier op Galaxy. Door heel Nederland te horen. Dus ben je in de auto? Zet je radio harder. En ben je live aan het meekijken? Dan zie je die piece die we naar je gooien. For life, for love. En natuurlijk zijn we aangekomen bij...
0: Goudjes, stelling van de week.
1: Stelling van de week. Ben je ready?
2: Ben ik ready?
1: Oké, dan de eerste stelling. Social media heeft echte vriendschappen vervangen. Klopt dat?
3: Oh, die is wel.
2: Oh, die, ik denk,
1: is wel even lastig. Ja, echt. Social

0: Ik ben 50-50 op die man.
1: Oh, je moet met me praten, ik heb niks aan 50-50. Leg me
0: uit. Weet je wat ik zeg, zeg maar? Die social, kijk, het zeg maar, die interactie in het echt is er bijna niet meer, toch, door die social.
1: Ja.
0: Maar het brengt ook sommige mensen bij elkaar om, juist in het echt te meet. Ken je die?
1: Zeker weten, ik gooi je daarin. Dus ik had eventjes 2 seconden nodig.
0: Ja, dat wel.
2: Ik gooi je wel erin, hoor. Ik gooi je wel erin.
0: Snap je?
2: Is echt zo.
1: En jij, Fesli?
0: Ja, man.
2: Ik zeg je eerlijk, ik sluit ergens wel aan, maar toch, het is anders. Want kijk, je kan wel meeten, maar je kan niet goede vrienden worden op een gegeven moment. Of goede matties als het blijft op app. Snap je wat ik bedoel? Ik zeg je eerlijk, ik verwijder mensen als ik je alleen op telefoon spreek.
1: Ja,
2: dat moet je ook zien.
1: Ja, maar kijk, soms lees je ook, soms, vaak genoeg lees je ook. Mijn echte vrienden pushen me niet, maar mijn online vrienden pushen me wel. Dus, maar wat heb je daar liever?
2: Het woord zegt het al, online vrienden toch?
1: Ja, maar.
2: Dat is een taak.
1: Nee, maar als jij nu een nieuwe set maakt.
2: Ja.
1: En je ziet niemand van jou niks om je heen, pusht jou.
2: Ja.
1: Maar je online vrienden wel. Dan met wie ben je liever? Dus daar word je van. Social media heeft echte vriendschappen vervangen.
2: Nee, maar kijk, ik zeg eigenlijk de mensen, de vrienden, zeg maar online die het pushen. Dat is hun taak dan toch? Anders zou ik je niet
1: echt. Echt droomie, man. Dat kan
2: ja,
1: niet.
2: Maar is echt
1: je kan dus daar rekenen op iets van ze. Hey, Jiddy, wat heb jij? Je komt terug op je antwoord of je staat erachter?
0: Ik blijf op mijn antwoord denken.
1: Ja, oké, dan heb ik er nog één.
3: Goudjes, stelling van de week.
1: Stelling van de week 2. Mannen en vrouwen kunnen niet echt alleen vrienden zijn. Dus gewoon echte vrienden.
2: Ben niet mee eens. Ik kan niet. Nee man, ga jij maar.
1: Nee, ga jij.
0: Ik wilde gelijk zeggen, ben het niet mee eens.
1: Mannen en vrouwen kunnen niet echt alleen vrienden zijn. Je bent het niet mee eens.
0: Ik heb gewoon dames, Matthijs. Dus het kan.
1: Het kan?
0: Het kan.
2: Je liegt.
0: Maar de meeste. Nee, maar de meeste, zeg je wel heel eerlijk. Die tensie, wat er altijd zou zijn, zeg maar.
1: Ja.
0: Is echt 90% kans dat we gewoon iets gaan doen. Gewoon, snap je?
1: Echt ja, geloof je daarin?
0: Ik geloof
1: maar,
0: dat wel.
1: Maar, of je nou vriendin of geen vriendin hebt. Als jij met iemand bent, zou diegene ook een beste mattie kunnen hebben.
0: Hoe is de vraag, man?
2: Kijk, zie je, daar gaat het
1: dan. Ja, daar gaat het dan. Jij zegt, je hebt ook gewoon een goede vriend. Dus maar mag diegene met wie jij zou zijn ook een hele goede mattie hebben? Kijk naar mij, kijk, Pens niet. Jabi!
2: Maar ik
0: mag nog steeds. Oké, maar kijk. Als die mattie er al was voor mij, dan wat ga je doen? Hoe ga ik dat afkappen, bro?
1: Ja.
2: Maar kijk, daar gaat het dan.
0: Maar als je tijdens jouw rela opeens. Hey, ik heb iemand gevonden, nu zijn wij mattie.
1: Dat kan weer niet.
0: Dat
1: kan. Niet? Fans niet.
2: Maar dat heeft eigenlijk niks mee te maken met de stelling, hè. Dat heeft eigenlijk niks mee te maken, want je hebt het al over relaties.
0: Ja,
2: ik zeg je eerlijk, ik heb wel echt ingezien dat je kan gewoon bevriend zijn met de tegenovergestelde, zeg maar. Ik kan gewoon bevriend zijn met de dame zonder dat er een motion of iets is. Kijk, ik wil niet zeggen dat ik die eraan denk of zo. Je laat gewoon streng zijn. Je weet toch, kom man. Maar ik zou niet iets kunnen maken, zeg maar. Ik heb echt gewoon een keer in een situatie gezeten. Ik was naar een visser gegaan, hotelkamer gewoon, er is één bed, maar gewoon jij jouw kant, ik mijn kant gewoon. Alsof ik vegetarisch ben, man.
0: Wow,
2: ja, man. Heerlijk. Ja.
1: Nee, dat kan gewoon.
2: Ik vind dat het kan gewoon.
1: Ik vind dat het ook moet kunnen.
0: Ja. Hormonen zijn in bedwang.
1: Ja. Maar ik vind, het moet gewoon kunnen, zeker weer.
0: Het moet wel kunnen.
2: Ik hou jou in de gaten. Ik hou jou in de gaten. Ik zie jou.
1: Maar misschien jij als Galaxy luisteraar hebt een hele andere denkwijze dan ons hier drie in de studio. Dan kan je gewoon laten weten op onze Galaxy app of belnummer. En dat is 0584-029-4x2. Ik herhaal het nummer 0584-029-4x2. En dan kan je ons tegenspreken. Want ik zeg dat het wel kan. JD, hij zegt dat het niet kan. jij zegt dat het
2: wel kan, man.
0: Het kan wel.
2: Het moet ook kunnen.
1: Wel of niet?
0: Nee, hij zei wel. Hij is
1: storing hier in de studio.
2: Verander mijn mening niet.
1: Dus we gaan het zo meteen zien in de app. En dan gaan we kijken wat mensen gaan zeggen. Misschien gaat de telefoon zelfs over. Ik denk dat we zo meteen richting de reclame gaan. We gaan nog eventjes een pokoe draaien van Joey Aka. En dan zijn we ook weer back.

maar vijf keer. Ah, hij vraagt niet eens naar de drijfveer. Die mannen daar pakken die els keer op keer. Dat hebben zij weer. Ik heb veel wat ze moeten lossen. Beter, die mannen zijn niet met mij meer. Mijn jongens zijn moe. Moe.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ah!

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Het Nederland Ticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 17-jarige uit de Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt ongeveer 7 graden en de wind is zwak. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
6: Galaxy Radio.

0: Yes, je luistert nog steeds naar Goudje en naar op Galaxy Radio After 9. En nog steeds in de building is JDL. JDL, hoe ben je aan je naam gekomen?
1: Oké, Jaden. En ik begon toen ik 11 was te denken aan ik wil produceren.
0: No. Applausje. Oké, nu weet de Galaxy-luisteraar dat. Maar de Galaxy-luisteraar heeft ook nog een paar vragen voor je. Ben je ready?
1: Ja.
0: Oké. Dan gaan we hier beginnen. Even kijken wat er allemaal binnenkomt. Zou je liever altijd te warm of het altijd te koud willen hebben?
1: Te warm.
0: Zou je liever met dieren kunnen praten of alle menselijke talen vloeiend kunnen spreken?
1: Menselijke talen.
0: Ja? Menselijke talen. En jij?
2: Ik dieren, man.
0: Zou je met dieren willen praten?
2: Ja, maar weet je waarom? We staan voor als dieren denken we staan vandaag op, we zijn allemaal eraan, hè? Ja, maar ik heb macht dan. Come on.
1: Ah, man, denk gelijk aan de war.
2: Ja, ja man, sowieso. Hey. Hey, we hebben macht dan. Come on.
0: Oké, zou je liever het weer kunnen controleren of met geesten kunnen praten?
1: Geesten kunnen praten?
0: Ja?
1: Nee.
0: Jij zei dat?
1: Nee.
0: Dus jij geeft gewoon aan van hey, vandaag is storm. Vandaag is onweer. Oké, top.
1: Helemaal perfect.
0: Oké, wat hebben ze nog meer hier? Ze sturen de gekste dingen voor je, man.
2: Doe maar. Hij vroeg het.
0: Nee. Oh, ja, hier zie ik eentje. JD, zou je liever nooit meer internet kunnen gebruiken of nooit meer tv kunnen kijken?
1: Nooit meer tv. Ik kijk überhaupt geen tv.
0: Nee, helemaal geen tv? Oké. Zou je liever alles wat je denkt moeten zeggen of nooit meer kunnen praten?
1: Alles wat ik denk moeten zeggen, man.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, dat kan. Kijken of ik nog hier ertussen kom. Ja. Zou je liever altijd achteruit lopen of maar met één arm kunnen, of maar één arm kunnen gebruiken? Hé, wie schrijft dit, man? Laat me kijken. Zou je liever achteruit lopen of maar met één arm kunnen leven?
1: Wat ga ik achteruit doen?
0: Achteruit lopen niet?
1: No.
2: Wat ga je met één arm doen?
1: Ja, maar dan kan ik naar voren kijken.
2: Boy, als je naar achter loopt, kan je ook naar voren kijken.
0: Maar je loopt gewoon achteruit.
1: Ja. Je loopt gewoon altijd zo, manier.
2: Ja, gewoon. Kan gewoon. Loop gewoon achteruit. Je kijkt naar voren, je kan nog twee armen gebruiken. Boy, wat zeg je allemaal? Je kan gewoon.
0: Nee, maar zeg maar.
2: Als je vooruit wil, je rijdt auto. Zie, je kan nog twee handen gebruiken.
1: Dat is
0: nee, waar. Jou, ik wil jouw mening.
1: Nee, ik keek er zo niet naar, ik zeg je eerlijk.
0: Niet?
1: Doe maar die naar achter lopen. Want je kan alles gewoon nog doen, toch?
0: Ja, je kan
1: alles gewoon normaal doen, alleen je loopt achter.
0: Je zou gewoon alles nog kunnen doen.
1: Oké, dan doe dat maar.
0: Oké, dat waren de vragen voor nu. Ik zie er nog heel wat voorbij komen, maar dat is voor een andere keertje. Broeder. Throwback times. Luister je wel naar throwbacks? Langer dan 10 jaar geleden. Wat komt er in je hoofd op?
1: Eagles.
0: Eagles?
1: Eagles dan.
0: Oh, ja. En jij, Pens?
2: Shit. Ik denk langer dan 10, denk DMX wel. Als
0: DMX?
2: Ja,
0: oké, maar weet je wat we gaan doen? We gaan terug in de tijd met de throwback. Maar welke genre gaan we pakken?
1: Zo.
0: Jij bent de gast, jij mag zeggen welke genre we vandaag gaan pakken.
1: Ja. Wat wil je zeggen?
2: Nee, zeg verzin maar, man. Verzin maar
1: zo. Ja, je weet toch. Ja, doe maar die urban dan, man.
0: Urban?
2: Urban.
0: Oké. Dan wil ik wel eentje van je horen. Welke urban
2: dan? Gelijk eerst dan.
0: Welke urban throwback heb jij?
1: Ik, ik zei sowieso equals spijt, man.
0: Spijt? Oké. Okay. Ja, dan gaan we die noteren. En welke heb jij?
2: Welke heb jij?
0: Ik moet nog even nadenken, man. Ja,
2: ik
0: verrast me hier.
2: Ik ook.
0: Nee, kan niet. Ik ook. Niet iedereen kan hetzelfde. Ja, kom met iets.
2: Urban.
0: Urban.
2: Maar gewoon Nederlandse urban of maakt niet uit welke urban?
0: Dat maakt niet uit. Ja, urban is urban.
2: Urban is urban. Kio, Mirror van Lil Wayne.
0: Mirror van Lil Wayne. Oké, okay, heel sterk, heel sterk. Maar met welke muziek ben je opgegroeid?
1: Zo met, ik zeg je eerlijk, al die grote, je hebt Rihanna, je hebt dat soort artiesten, man. Zeg je eerlijk?
0: De Rihanna ben je opgegroeid?
1: Ja, wel met weer meer gewoon. Ja, Nederlands is Eagles.
0: Wil je leren kennen, mijn
1: broer? Eagles, ja. Heb je.
0: Nee, maar met wat toen je jonger was, 4 jaar, 5 jaar, wat voor muziek hoorde je om je heen?
1: Zo, ja, echt altijd die...
0: Hoorde je Tupac, hoorde je Michael Jackson.
1: Hoe zeg je dat? MTV? MTV was altijd aan.
0: Ja, MTV.
1: Ja man, dus altijd kreeg je die videoclips opeens rem als ze aan waren.
0: Def Rhymes.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Elke keer.
0: En jij?
2: Ik ben echt opgegroeid met dancehall, man. Je vader, mijn ooms, allemaal dancehall, gewoon oldschool.
0: Ja, dancehall.
2: Ja, gewoon oldschool.
0: Beanie Man.
2: Ja, man.
0: Check, ja.
2: Kijk, en stel je voor, als je daar throwback bent, dan, ja.
0: Maar je hebt
2: dan kan je blij voelen.
0: Je hebt daar echt een gekke throwback, dat je denkt van, no, deze met deze ga ik vandaag winnen van ons twee.
2: 100.000%.
0: Oké, dan weet je wat, dan gaan we voor jou uitzondering maken. Welke heb je dan? Of moet je ook weer zeggen nadenken?
2: Nee, man.
0: Oké, okay, zeg dan.
2: Nee.
0: Oké, okay, zeg
2: maar. Je moet gelijk denken aan Odana.
0: Odana?
1: Odana.
2: Zie.
0: Oké, okay, volgens mij lijkt me die wel sterk. Heb je al eentje in gedachten? Of weer bij spijt blijven?
1: Zo, welke ook lauw is, is die met Jer en Equals.
0: Jer en Equals, oké.
1: Okay. Weet je die tune, hè?
0: Ik weet wel wat je bedoelt, ik ga het gelijk voor je overnemen, maar is dat je throwback? Is dat langer dan 10 jaar geleden? Is dat langer dan 5 jaar? Is het niet eens langer dan 5 jaar?
1: Nee?
0: Nee, maar die met Jer is niet langer dan 5 jaar.
1: Jer Equals is niet langer dan 5 jaar?
0: Jer, gewoon Jer van Broederliefde.
1: Ja toch? En dan met Equals?
0: Volgens mij is die niet van 10 jaar geleden. Maar we gaan het zo meteen opzoeken, misschien heb je helemaal gelijk. En als jij als Galaxy luisteraar denkt van, goudje, jij zit er ook helemaal naast. Het is wel langer dan 10 jaar geleden. Dan hoor ik het graag, hè, want je kan mij gewoon verbeteren hier op de radio. En dan kan je zeggen, goudje, get the fuck out here. Je hebt helemaal ongelijk, nigga. Dat bestaat niet. En dan kan je dan op 085-029 4x2 doen. En dan kom je hier live in de uitzending. En dan kan je ook natuurlijk een throwback aangeven. Maar misschien denk jij wel van, ja, maar luister even, jullie zijn kleine spelers in dit ding. Ik heb een echte throwback hier. Maar dat is voor zometeen. Voor de aankomende 3 kwartier hebben we nog muziek liggen van High Guess, Mensa, we hebben Knaller, we hebben Bokken, we hebben Hekje en natuurlijk ook JD11 die zijn eigen pokoe hier gaat draaien. Wow. Maar voor nu, die dobbel Ronnie Flex.
3: Met Kasper, ik liep wat uitgesproken. Vaak moest een nigga lang, maar werd hij vrijgesproken.
4: Beat the case.
3: En ik had discussies met mijn bro, maar als Martin en Eddie Murphy en Life, we zijn eruit gekomen. Ik ben met die rijke mannen. Het Walter Room en nigga cruist in het buitenlandse. Fuck je 1000 likes, wel 1000 klanten. Breng me Duitse Fransen. Geen geraniums wanneer mijn jongens in je huis gaan planten. Ah.

0: zijn Goudje en Naro. After 9, hier op Galaxy.
1: Ja, jij hoort het heel goed hier op Galaxy en het is tijd voor Throwback Time. En ik had het net met mijn jongens erover, wie wat gaat regelen. En JD, ja toch wel, je hebt wel gelijk, het is toch wel langer dan 10 jaar geleden.
2: 13.
1: Ja, dus 13 jaar geleden is de tijd gaat sneller dan ik dacht. En ik dacht, het was er nu, hè, heel eerlijk gezegd. Dus je bent scherp. Heb jij die van jou al gevonden, Fancy?
3: Ja, ik heb de mijne gevonden, man.
1: Ja?
3: Ik ben ready en steady.
1: Oké, dan. Maar dan is het voor jou zometeen als Galaxy-luisteraar om om aan te geven wie er heeft gewonnen. Ik win natuurlijk altijd iedere vrijdag. Dat is wat ik doe. Met mijn andere jongens sta ik bijna 21-0 voor. Dus op Naro sta ik 21-0 voor. Ja. Ik laat het echt lukken.
3: Ik ben vergeten. Ik ben de afgelopen 2 weken ben ik hier geweest. Maar weet die statistieken.
1: Gaat deze van jou winnen vandaag, denk je?
2: Ik moet even die beats weer horen, toch? Ik hoor het vanzelf wel, snap je?
1: Dan gaan we het meemaken nu. Let's go.
3: Let's go.

0: KJD, ja. Dat is wel hele sterk. Ik moest weer eventjes bijkomen van, deze bestaat ook nog.
1: Ja, zo. Deze was wel...
0: Je hebt het laten lukken. Dat had ik niet...
2: Deze heeft even refreshed.
0: Dit was even een refresh, ja, zeker weten. Is een hele goeie. En dan wat had jij?
1: Ik had...
0: Iedereen moet deze kennen?
1: Ja, kijk, als je echt gewoon... Ja, de jeugd van tegenwoordig gaat hem niet kennen. Kijk, bij een oude ziel zeg ik ook, hè.
0: Ja, maar daarom is het ook een throwback, hè?
1: Ja, toch. Dit is gewoon dancehall kant ook gewoon.
0: Oké, dan gaan we beseffen. Kijk, Amir.
2: Even.

0: Eerlijk, deze was heel sterk.
1: Hey Goto, je krijgt warm, hè?
0: Nee, niet eens.
1: Ik zie de paniek.
0: Ik zeg je eerlijk, met deze kwam je wel. Ja. Snap je? Oké. Dus we gaan zien wat de Galaxy luisteraars zo meteen gaan beslissen. Ik ben gewoon met. Ik ben met deze gekomen. Deze is vanuit 2012. Kijk het hier.
2: Zo, 2012.

0: ja, ja. Kijk, we hoeven niet eens door te gaan. Ik zie al in de Galaxy app. No, maar grootje, jij hebt gewonnen, maar jij regelt het echt.
1: Je liegt.
0: Ja, echt. Jij regelt het echt.
1: Je liegt.
0: Mensen, jullie kunnen nog steeds je antwoord geven wie de beste is van deze avond. Is het JD, is het Goudje of is het Fansly? Voor nu, Jon Felix.

die rijdt de wc. Schoonmaken, nigga, ik eet mee. Zij die koude dagen in de hoed. Werken naar de zomer, nigga, doe me goed. Pasfoto, nigga, je bloed. Ik ben skinny, maar ik schiet goed. Mannen willen testen, maar ik ben doe. Ben

Ben met Ivy en met High Gas. Er zijn me erg kill em, Sam say less. Rijden in bolides, devs die willen teamen. Ben niet meer op chill, ik ben op succes. Ze weten ik ben er nog steeds. Ze weten ik ben op mijn cake. Ze lachten me uit, maar ik pakte een banco. En dit jaar dan pak

0: En we onderbreken deze fantastische radioshow voor een speciale mededeling. Dit is het After 9 Breaking News.
1: Ja, je hoort dat heel goed. Breaking News. Want J.D. Elf is in the motherfucking building. En ja, we gaan het eventjes over jou hebben. Ik zie dat de telefoon ook overgaat. Dus waarschijnlijk zijn er mensen die vragen voor je hebben. Maar dat gaan we eventjes overslaan nu. Want je hebt het laatste nummer uitgebracht met Narro. Wat kan je ons vertellen over die track?
2: Vissa, feesten, Batisaka. Deze dingen. Ja, ja, ja. Dat is meer kan ik niet zeggen, man.
1: Oké, dat was het om met Narro te werken.
2: Was lauw, man. Was gelijk een vibe. Die man kwam gelijk met levenstas. Die man komt binnen, hij zegt yes, yes.
1: Ja, hij was ready. Maar hoe was die vibe in de studio?
2: De studio was aan, man. Was aan, was aan, was aan. We waren gelijk op die tune. Hij had zijn first al in die auto van hem gemaakt. Gewoon.
1: Ja.
2: En ja, man. Was gelijk, we hoorden gelijk, het was in dit.
1: Maar is het ook je eigen productie?
2: Ik heb alleen aan de bas gezeten, voor de rest was een DJ.
1: Oké, maar hoe ben je bij Narro terechtgekomen eigenlijk? Dat je dacht van, nee, Narro moet op deze.
2: Hij had me gebaard, man. Hij had me gezegd van, yo, ik ben fit om op die tune te springen. En ik had toevallig een verse die open was.
1: Ja.
2: Want Bully was er ook op, Jan Boos.
1: Ja.
3: Hij is zo naar hem, man.
2: Maar ja, maar ik had nog iets open. En ik dacht van, hij had net een tune uitgebracht met zo'n fluit. En die was lauw.
1: Ja, die was.
2: Dus ik wilde hem gelijk opzetten, man.
1: Ja, oké, sterk, sterk. En dan, hoe lang duurde het in de studio?
2: Denk 30 minuten of zo.
1: Dat ging wel snel.
3: 30 minuten?
2: Ja, was maar 30.
1: Wauw, man, tempo, ja?
3: En daarna was. Dat is op gas.
2: Ja, man, de rest van de tijd dat we daar waren was 2 uurtjes, maar voor een andere tune.
1: Oké, sterk, dus jullie zijn op werken. Wat ik zou zeggen is van laten we de Galaxy luisteraars niet te lang in. Zo, iemand wil je echt spreken, man. Je ziet het witte ding gaat over. Maar laten we de Galaxy luisteraars niet te lang wachten. Je mag hem. Je mag hem zelf aankondigen en dan kan je vlammen, man. Want je gaat hem ook gewoon spelen, toch?
2: Ik ga hem zelf spelen?
1: Ja, spitten.
2: Spitten, ja.
1: Oké, dan let's go, man.
2: Candela, JD11 voor wil schermen, Bimpa Den, Candela, 666.
1: Sweet.

0: Kiboli. Sende Hasan'da. Yes yes yes yes yes.
1: Ya ya.
0: Kiboli.
1: No, die wit is ook heerlijk hoor. No, maar dit werkt. Hey, ja.
2: Hey, eerlijk. Ik ga gewoon staan, hè.
1: Ja, maar zo, natuurlijk, je mag staan. Maar hey, maar je beseft dan meteen.
2: Gelijk.
1: Maar is dit die kaas van je wat je gaat aanhouden ook?
0: Ja, ik vind deze kaas lauw, man. Ik vind hem echt lauw, man. Jullie toch? Het gaat ook snel in die... Jullie toch? Ja.
1: Dit is boy.
2: Ja, man.
1: Dit is gewoon werken.
0: Werken, gewoon.
1: Dit is gewoon werken. Oké, super safe. Super safe. En wat gaan we de aankomende tijd nog meer van je verwachten?
0: Dit soort dingen. Weer die club dingen. Misschien zelfs San Model.
1: Mm-hmm.
0: Ja, zulke dingen, man.
1: Oké.
0: Producties ook.
1: En je videoclips?
0: Videoclips, zo... Oh. Ik zeg eerlijk, ik ben niet zoveel videoclips, man.
1: Ja, ja, gewoon op reelsjes meer.
0: Ja, man.
1: Ja, maar hoe ziet je content eruit? Ben je ook veel bezig met je content?
0: Ja, ja, ja, maar ik moet, ben ook op een van Stylie, pas die kwaliteit bij die tune, zeg maar.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Dus dan ben ik eerst wachten, als die tune echt af is, ik zet gelijk kwaliteit.
1: Ja, ja, ja, maar natuurlijk, het is ook belangrijk om natuurlijk visueel beeld te hebben, ja, bij pokus. Ja, ja. En, vind je het beter dan een videoclip, zeg maar, om die reelsjes te doen?
0: Ik zeg van wel, puur omdat uiteindelijk van een videoclip, je kan ook promotie uithalen en reels uitmaken. Dus uiteindelijk ga je sowieso reels krijgen.
1: Mm-hmm. Heel sterk.
0: Okay. Ja, maar soms, die videoclips gaan meestal niet super harder dan die tune. Meestal niet.
1: Ja, daar hoor ik je zeker bij.
0: Dus dan kan je net zo goed die toren in die promotie zetten.
1: Ja, ja, ja. Want je bent voor jezelf bezig, je bent een independent artist. Toch? En hoe wil je dat je toekomstplannen eruit zien?
0: Ik zou zelf hoger willen zijn met produceren, maar ik wil ook dat mijn niggas met qua productie of artiest zijnde gewoon hoog zijn. Ja, toch? Maar ja, man. Ik wil dat we allemaal omhoog gaan gewoon en lauw zijn, gewoon dat.
1: Oké, okay, want zit je met meerdere vrienden, zijn er meerdere vrienden in je kring die ook rappen?
0: Ja, ja, ja, er zijn echt een paar. Je hebt Neo, je hebt Genie begint net pas, je hebt Devo, je hebt veel in de berry die gewoon echt werken, Clover.
1: Die zijn gewoon, met jou gewoon, dus de team gewoon die moet gaan.
3: Op gas.
0: Ja, ja, ja, ze zijn echt veel, maar ze hebben echt veel, hè. Je weet toch, hey, boys, als ik niet iedereen SO, je weet toch, ik zeg gewoon vast.
3: Ze nemen je niet kwalijk,
1: Waar is je studio? Waar tape je? Waar is jullie gezelligheid?
0: De meeste gezelligheid is gewoon in mijn eigen studio, man.
1: Oké. En daar ben je ook, zeg maar, begonnen. Je bent niet ergens anders naartoe gegaan.
0: Daar ben ik eerst begonnen, man. Okay. Daar begon het.
1: Oké, okay, sterk. En wat zitten we te denken aan een EP, een album? Wow.
0: Yeah, als dat jaar voor goed verloopt, geloof me, EP komt makkelijk.
1: Ja?
0: Makkelijk.
1: Heb je zoveel in de dash?
0: Ik heb heel veel in de dash.
1: Oké, dat is goed om te horen, dat is goed om te horen. En zijn er ook nog artiesten waarvan je denkt van, nou, met deze man moet ook wel op een track staan, hoor.
3: Kan gewoon, hè.
0: Ja, FJ komt naar buiten, man. Quinna komt naar buiten, maar ik ken die boys al.
1: Je moet even met ze praten.
3: Zet pressure.
0: Ja, toch. Ik denk de meeste weten al van wat, maar we moeten gewoon nog werken, dat was het.
1: Oké, dat is sterk. Dan nog heb ik een vraag voor je. Hou je een beetje de game in de gaten?
0: Beetje,
1: Hou je het wel in de gaten dat je weet wat
0: TikTok,
1: erom...
0: Die TikTok laat mij wel gewoon zien.
1: Ja, en dan ben je gewoon op van, jij bent zo gekomen, morgen moet ik ook weer toch komen. Maar hoe kijk jij naar de game?
0: Zo. Hoe bedoel je eigenlijk?
1: Gewoon, hoe kijk je naar de game van, ze laten het lukken of er ontbreekt iets of in die genre waar ik zit is nog niet echt een platform?
0: Ik zeg je eerlijk, als ik nu naar content kijk, meestal bij Dummy zie je echt gewoon die, hoe zeg je dat, die groep vorm of zo, snap je wat ik bedoel? Dus iedereen support elkaar, zeg maar. Dat is wel lauw, man. Dat zie ik bij echt veel meer mensen ook gaan, zeg maar. Dat is echt lauw om te zien.
1: Ja, dat werkt. Bijvoorbeeld in Jam C, daar werken ze ook echt op tempo. Daar zijn ze ook elkaar aan de man.
0: Dat was lauw,
1: Dus waarschijnlijk komen er genoeg mooie dingen voor je aan. We gaan zo meteen naar de quote van de dag en je weet wat dat inhoudt. Hoe sta jij op? En ik denk dat ik deze ook weer ga winnen. Dus ik zie net al in de Galaxy en van één goudje heb gewonnen met die throwback, maar dat wist ik al. Maar dat wist ik al lang.
3: Ik zie gewoon andere mensen zijn het niet meer eens, man.
1: Jawel, man, ze zijn het niet eens, man.
3: Maar ik zeg je eerlijk, hè, ik ben wel benieuwd naar deze beller, man.
0: Zo, ik zag je heel de tijd gebeld.
3: Hey, bel mij niet, ik bel
1: Galaxy
3: jou.
1: Radio met goudje.
4: Yo, fuck een goudje.
1: We zijn er, maar hoe is het dan?
4: Rustig man, rustig man. Mm-hmm. Ik had een vraagje man, ik had een vraagje. Zou je die nieuwe tune van Jaga en Jordi Money willen zetten voor me?
1: Die nieuwe van Jordi Money en Jaga?
4: Ja man, natuurlijk, dat ik ben ook even genieten.
1: En natuurlijk, ik kan je kijken met die man, dan gaan we dat gelijk regelen man. Zijn er nog mensen aan wie je een shout-out wil doen?
4: Ja man, shout-out naar mezelf man. Shout-out naar jou P.I. Lelystad man.
1: P.I. Lelystad. We gaan hem nu draaien voor je broski. Rustig.
4: Ja, rustig.
1: Ja, zo gaat dat. Dus ze willen Jaga Jaga horen samen met Jordi Money. Dus gaan we ze dat ook geven. Dat zijn de jongens van binnen. En hoe sta jij? Sta je met een bepaalde quote op? Je moet hem nog niet zeggen, maar sta je op met een bepaalde quote?
0: Ja.
1: Waarom twijfel je zoveel?
0: Omdat ik paar heb. Maar ik moest gewoon eentje gewoon zetten, man. Weet je toch?
1: Oké, en jij, joh?
3: Ik heb ook wel een paar, man. Maar ik heb wel eentje. Ik heb eentje, had ik net gezegd, die zei eigenlijk... Jeetje zei tegen mijn broer, gooi die eigenlijk...
0: Oh, ja, die moest je zeggen, man.
3: Ja? Oh, dan hou ik die vast. Je mag nog niet weten, want ik weet, je bent nieuwsgierig.
1: Oké, dat is voor zo meteen dan, man. Wacht even, laten we deze even voor zo gooien. Even kijken waar hij staat. Pak hem niet, dan pakken we hem zo meteen weer op.
5: Galaxy. Yeah, yeah. It was an early child.
6: DJ Khaled.
7: This is Galaxy.radio.
8: My name is Tia Korean.
9: I am Jay Howell.
10: We are Galaxy.

0: Dit zijn Goudje en Naro, After Nine.
1: Ja, en jij hoort het heel goed. After Nine Galaxy Radio op deze vrijdagavond. En we gaan gelijk door naar...
0: After Nine. Quote van de dag.
1: Yes! Quote van de dag. Dat betekent we zijn tegen het einde van deze prachtige show aangekomen. En JD11, jij mag mij vertellen met welke quote sta jij op of welke quote volg jij in het leven.
2: Dit is waarmee ik opsta. Luister. Elke dag is een nieuwe dag.
3: Wacht, ik doe hem alweer fout.
2: Elke dag is een nieuwe dag. Betekent je hebt nog steeds een kans.
1: Dat is waar, zeker. Ja, ja, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Met dat hoor ik je. Dus je moet eigenlijk blij zijn dat God laat je weer opstaan. Gewoon dat je
2: snap je? Elke dag dat jij opstaat is een nieuwe kans. Meestal geven voor wat jij niet krijgt.
1: Oké, sterk. Dat is een hele goeie. Vers, wat heb jij?
4: Ik heb sowieso eentje wat ik net zoals zei. Het is niet echt een quote van de dag, maar het moet gezegd worden, heb ik gehoord. Het heeft eigenlijk niet meer te maken, maar dames, neemt wie ze willen. En mannen, wie ze kunnen. Zijn jullie het mee eens?
2: Strak.
4: Zijn jullie het mee eens?
1: Ja, natuurlijk, dat is ook een quote. Als jij, als jij naar die quote leeft, dan
4: nee,
1: is het goed.
4: Ik heb.
1: Ja, dan is dat het.
4: Nee, ik heb wel echt maar al jaren. Mm-hmm. Iedereen weet ook van mij, als ik dat plaats, laat me met rust. Ik heb te vaak een komma gezet waar het een punt had moeten zijn.
2: Ja! Hij komt met woeste dingen, Hij komt met woeste dingen.
4: Ik kan hem niet laten liggen.
1: Oké, okay, sorry. Oké. Nuspang. Van mij, hoe gaan we deze mooie show eindigen? Ja, ik weet het. Als je gaat plassen, moet je zorgen dat je rits naar beneden zipt. Anders plas je tegen je broek aan.
4: Nee,
1: maar dat is toch ook logisch? Je moet weten wat je doet.
4: Dat is geen quote, dat is mijn quote. Nee, maar dat is geen quote. Dat is een tip dat je iemand geeft van, als je niet weet hoe je moet plassen, zo moet je plassen.
1: Nee. Ik zie het niet zo. Als jij je rit openhoudt, dan plas je tegen je broek aan.
4: Maar wat is dat met de daily life?
1: Je bent niet verstandig bezig, dus doe verstandig. Ja, doe verstandig. Snap je? Dus dat is een...
2: Oh, hij zegt gewoon van Stylie. Verstandig.
1: Verstandig, okay, ja.
4: En hoe ga je dit moment voor vrouwen dan?
1: Dat is voor de volgende keer. En natuurlijk willen wij jou bedanken hier op Galaxy Radio voor het luisteren. En natuurlijk willen wij ook JD11 bedanken voor het aanwezig zijn in deze show.
2: Ja,
1: en zodra jij weer dropt, moet jij langskomen, want je wordt afgespeeld. Je wordt afgespeeld in de afspeellijst. Dat betekent je bent op een tjitsing. Snap je? Verdien iets. Shout out naar jou en Major Love dat je bent gekomen. Het zit er alweer op, mijn Vesely.
4: Ja?
1: De tijd is snel gegaan.
4: Tijd is echt snel gegaan.
1: Dus
4: je moet net gewoon even beseffen dat we gewoon bijna op 11 uur al zitten.
1: Maar niet getreurd, jij kan nog steeds Galaxy Radio blijven luisteren online.

Of jij kijkt terug naar aflevering van Galaxy TV. En als je in de auto zit, blijf vooral naar Galaxy Radio luisteren. De telefoon gaat weer over, maar we hebben helaas geen tijd daarvoor. Shout-out naar Bart, shout-out naar Shalon en shout-out naar Naru. We zien jou volgende week hier live in de uitzending op Galaxy Radio. Number one station. Let's go, we out.

setjes. Lopen witte rappen in mijn droge bekken. Zoete witte wijn in de bergen, ik vind het zo niet erg. We peppen 4x4 in de villa wijk. Op Ibi met hoeren, mijn ex wordt vast dat ik de tyfus krijg. Ik kan niet met vrouwen, met hun geniep.

0: gezegd ik doe dit nooit, maar nu gebeurt het toch. Ze is als vieze voeten in de Birkenstock. Ik word moe van deze wijf. Ze vond verdriet terwijl ze simpelweg een beurking zocht.
1: Los van die slangen blijf ik ten toes down. Kan me niet verlagen naar jouw niveau. Je kan alles van me zeggen, maar...

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 p.m.
2: Dit is de Galaxy News Update. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes op drukke plekken vanwege overlast. In Enschede zijn 33 waarschuwingen en 9 boetes gegeven. In Amsterdam 94 boetes. Het kabinet wil in 2027 een helmplicht voor jongeren onder 18 op fatbikes invoeren. Bij een busongeluk nabij Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen en 44 gewond geraakt. De bus raakt in een slip en stort in een ravijn. President Tebboune kondigde 3 dagen nationale rouw af. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het kabinet wil dat Spanje snel illegale migranten in Ceuta terugstuurt naar Marokko en de grenzen sluit. Minister Berendsen verwacht dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. VVD wil Frontex inschakelen als Spanje faalt. PVV vraagt om een spoeddebat over de situatie. Iran richt zijn raketten steeds verder, nu vooral op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij een droneaanval op de haven van Damietta, belangrijk voor gasexport. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor Israëlische complotten. Amerikaanse bases in Jordanië zijn vaker doelwit. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
3: Gratis entree.
4: Skateverhuur.
3: Demonstraties van professionele skaters.
4: Lekkere foodstands.
3: En de beste beats van diverse DJ's.
4: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
3: Galaxy Radio.

0: to you.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ah!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m. Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Sisa, Kuneti, goedenavond. Ik ben blij dat jullie gekomen zijn om met poëzie te leven. En dat zeg ik omdat ik niet wil zeggen om poëzie te horen. Want poëzie is op de eerste plaats voelen. Woorden zouden eigenlijk niet nodig moeten zijn. En ik ben blij dat sommige dingen al zijn gezegd. Dus mifmise, kantaki, liki, fami mofo de en mi mofo blaka.
1: Galaxy Radio, your soundtrack of summer.